Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag

budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: great riding with him.
1: Is he picking you up after

0: stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg.

0: Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner

0: Toen van de omvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

moeder zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: De veerden die het varken zegt, die min op de boerderijen. De katten en de haan, de vrouwen die snouter nog hoog bovenuit. Dat geeft min te keer en het is altijd maar weer.
1: Moe! Bah.

0: de katten en de haan. De vrouwen die snouter nog hoog bovenuit. Dat geeft niet de keer en het is altijd maar weer.
1: Moe! Bah!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart.

0: Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
1: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit. En hier is de 1-1 van invaller Sergejev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
0: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: So you face it with a smile.

0: happy time.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
4: Zag ik ineens jou, Maserati, huis op Bali. Ik ga niet aan mijn hand, echte liefde is te koop.
2: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-date woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Dit is Radio
3: A. en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
6: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
5: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
7: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
5: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder.

0: verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.
4: Met Wim Boer.

0: eventjes terug naar 1973. Samen met Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser?
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

Het is 8 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze dinsdag de 9e juni. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Ook vandaag met Henk Wijngaard in ons terugblik op de Drentse duizend. En niet geheel zonder reden. En de Dolly Dots, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe WK-muziek, jawel, van Gerard Joling.

0: van producer Jaap Egmond. De Stars on 45.
1: Drentse Duizend. Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van Henk Wijngaard. En niet geheel zonder reden, want de komende zaterdag viert hij zijn 80ste verjaardag. Daarnaast zit hij ook 50 jaar in het vak en is hij 60 jaar getrouwd. Genoeg reden voor een feestje dus. En op de dag dat Henk werd herenigd met zijn oude Scania gaf hij een speciaal jubileumconcert. En dat wordt komende zaterdag op zijn verjaardag dus uitgezonden op TV Drenthe. En daarom de hele week de hits van Henk Wijngaard uit de Drentse Duizend. Wat te denken van deze, hey Susie. Eind vorig jaar op nummer 274 in de Drentse Duizend.

Een stevige rockband met hits zoals Sweet Silver Annie bij ze in. En ze gooiden het helemaal over de andere boeg met de zangeres erbij. En dit was het resultaat met Mon Amour. Het is 10:05. Straks het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst blijven wij nog even in Volendam samen met de 3J's. Dit is Wiegeliets.

Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs.

0: zomermogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
2: In Hogeveen. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Het is bijna 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Op twee plekken in onze provincie zijn vannacht auto's uitgebrand. Rond 1:00 was het rakende Jules Verneweg in Emmen. En iets na 4:00 aan de Oosterbroekstraat in Assen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Rode die ving vannacht asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na twee dekselen mond en gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hullen in Rode. En de gemeente Aanhunze wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan en dus is er 500.000 euro nodig om het pand weer in ere te herstellen. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in ons app. En weer dan met Grita Spannenburg.
4: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met zo vanaf lunchtijd een enkele plensbui. En dan later vanmiddag en vanavond. Dan passeren meerdere pittige buien met kans op onweer en hagel. Verder is het ja aan de frisse kant. Met maxima van 17 of 18 graden. En er staat erbij een straffe en vlagerige westelijke wind. Nu en dan wordt die vrij krachtig. Windkracht 5.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: Lois.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van het Hello Festival. Want komende zaterdag, dan is het daar natuurlijk weer tijd voor. En daarom het Hello Festival archief. Elke dag een nummer van een artiest of band die op dat festival heeft gestaan. En vandaag doen we dat met de Dolly Dots. Die waren in 2022 live te bewonderen op het Hello Festival. En vandaag een nummer dat je niet zo vaak meer hoort. STOP, oftewel Stop. Een top 10 in 1981 en een van de 25 top 40 hits van de succesvolle damesgroep. Dit zijn de Dolly Dots.

klein uitstapje naar onze zuidenburen. Natuurlijk wel in de Nederlandse zongen. Clouseau was dat en Louise. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En het zal je niet ontgaan zijn, maar overmorgen gaat het WK voetbal van start. En komende zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Nou, traditiegetrouw worden natuurlijk rond de WK's en EK's de nodige voetbalnummers uitgebracht. Gisteren hadden we de Dikdakkers. En vandaag ook weer een andere, namelijk Gerard Joling. Ook hij doet een duit in het WK-zakje. En dat met rood, wit en blauw.

2008 een voorproefje op de Symfonica in Rosso concerten die Lionel Richie in Arnhem zou geven. Na Marco Bazzato en Paul de Leeuw was het zijn beurt geworden. Trein Joost Ruijs en Lionel Richie, en dat met Face in the Crowd. Tot slot voor het uurtje in de pop, Bonnie Sinclair met een klein beetje hulp van Ron Brandsteder. Hoe heet het ook alweer?

0: spaartijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VN stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: En actie, Olifant.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

videoclip met de acteur Chevy Chase erin. Dit was Paul Simon en You Can Call Me L. Tot 12 uur is dit Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met later vandaag nog de column van het huis van de taal. We gaan het hebben over voetballen en over artiesten en al dat soort andere zaken meer. En de leukste muziek komt ook voorbij. Ike en Tina Turner.

0: van Helene Fischer en dat met Heute Nacht.
1: Wie keuvelt hier?
0: Die trouwens Thomas 30 juni aanstaande, lees ik net, in de Johan Cruijff Arena een optreden gaat geven.
2: Is zo?
0: Ja.
2: Verkoopt zij gewoon een heel dat stadion uit, of is ze onderdeel van?
0: Nou, het is de tweede keer al. Ze heeft natuurlijk al een keer in Arnhem in de Gelderdoom gestaan en al een keer eerder in de Johan Cruijff Arena. En dat is volgens mij, zij moet fantastische leuke concerten geven. Volgens mij is collega Martin er ook heen geweest.
2: Oh.
0: Martin Vuller. En die was al aangenaam verrast door deze dame.
2: Zij kan wel een feestje bouwen, geloof ik.
0: Nou, dat dacht ik. Dus, ja. Maar ik ben er niet bij, ik ben op vakantie. Dus helaas. Hey, over lucratieve zaken gesproken. Ik moet het nog even hebben met een nieuws wat ons zelf al een beetje bezighoudt natuurlijk. Over de heer Douglas W.
2: Ja.
0: Ik moet het achternaam natuurlijk niet zeggen. Die spullen die hij verkoopt in zijn eigen webshop. Ik vind dat wel een dingetje.
2: Ja, mag dat zomaar is eigenlijk de vraag.
0: Ja. Natuurlijk. En je gaat doordenken van oké, maar wat mag er dan wel, wat mag er dan niet? En ik denk, zijn die afbeeldingen, maar we hebben natuurlijk over de helm van Koto van Isti.
2: Ja, hij heeft samen met nog twee anderen die helm en natuurlijk die armbanden gestolen.
0: Ja.
2: Zijn er nu voor veroordeeld, moeten nou, dikke 4 jaar de cel in.
0: Ja.
2: Ja, en daar probeert hij nu een slaatje uit te slaan, om het zo maar te zeggen. En
0: hij heeft ook wel tijd voor, hè?
2: Ja, dat zou je zeggen, dat je daar wel tijd voor hebt. Ja, volgens mij mag je gewoon, hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf wat je gedaan hebt, maar volgens mij mag je gewoon ondernemen als jij in de gevangenis zit.
0: Maar ik denk, is die afbeelding dan niet auteursrechtelijk beschermd? Dat zal dat dus wel niet.
2: Ja, maar ja, dan zou je dat misschien kunnen aanpassen, waardoor het alsnog, kijk, in wezen is het gewoon een hoodie met een plaatje van een kroon erop. Ja.
0: Ja, uiteindelijk, maar het is wel die kroon. Dus stel, je mag niet alle afbeelding, als je bijvoorbeeld de platenhoezen of bijvoorbeeld de nachtwacht van Rembrandt, als je daar een afbeelding van maakt op een t-shirt. Maar ik weet niet of dat allemaal zomaar mag.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat ik dan wel ook een beetje raar vind, natuurlijk, hij heeft dat ding gestolen, tenminste, hij is ervoor veroordeeld. Laten we dan maar zeggen, hij ontkent volgens mij nog steeds. Maar om daar dan ook op die manier zo'n lucratief slijtje uit te slaan, samen met zijn merk, wat trouwens wel origineel gevonden is.
2: Ja, ik zit daar nu net in zijn lezen. Ja.
0: Boekarrest. Oftewel, de Romeinse hoofdstad Boekarrest. En hij heet het boek Spatie Arrest. Dat vind ik wel grappig. Maar t-shirtjes, petten, shorts en hoodies met dat logo erop. En het gaat hartstikke goed, want het is gewoon uitverkocht.
2: Ja.
0: Hij is offline gehaald.
2: Nou, dat komt niet omdat het niet mag, maar het komt meer omdat het uitverkocht is.
0: Ja, ja, nou, daarom.
2: Ja.
0: Ja, dus het is wel erg gewild.
2: Ja, dus ze zijn nu bezig met een nieuwe lading en dan komt die site weer in de lucht.
0: Ja, nou ja, misschien dat die bij de straat van Hormuz nog even opgehouden wordt. Dus dat zou misschien nog een klein dingetje kunnen zijn. Maar dat zal natuurlijk weer ergens in een ver wegland geworden. Maar de politiek is er ook mee bezig en dat snap ik wel. Ja, in de 20 en de VVD, die stellen er ook kamervragen over. Want hij gebruikt het adres van de gevangenis als zijn postadres. Ja, ook daar vind ik wel wat van.
2: Ja.
0: Dan is het ook, ja, je mag iemand de post natuurlijk niet onthouden. Dat is ook nog een dingetje, want iedereen heeft zijn rechten. Maar dan gaat het allemaal niet te ver.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat stelt de politiek ook natuurlijk. De politiek die, nou in ieder geval, jij in de 20 zegt van, dat Douglas W. zijn daad romantiseert.
0: Ja.
2: Met zijn webshop en vraagt of het mogelijk is om het te verbieden.
0: En ik vind het wel een goed idee van jij in de 20 om een deel van de opbrengsten de proceskosten mee te gaan betalen.
2: Dat lijkt me een goed idee.
0: Dat vind ik wel een dingetje.
2: Ja.
0: Dus ik ben voor.
2: Ik ook.
0: Mooi zo. Bijna 20 minuten over 10 hier. Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. If you

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouw.

0: werktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
1: Het is bijna 10:30. Thomas nu met het nieuws uit de regio.
2: Goedemorgen Wim. Rode ving vannacht 60 asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede Exloërmond en Gieter verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hulle in Rode. Vannacht was de eerste nacht van die noodopvang. En burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld die pleit voor een structurelere oplossing.
3: Zeker aan de orde is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurelere plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
2: Op twee plekken in onze provincie is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Rond 1:00 was het raak aan de Jules Verneweg in Emmen en iets na 4:00 aan de Oosterbroekstraat in Assen. Beide voertuigen waren door de brandweer niet meer te redden. Hoe de branden zijn ontstaan is onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De gemeente Aanhunsen wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan, dus er is een 500.000 euro nodig om het pand weer in Heren te herstellen. Volgens Jannie Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt, moet er inderdaad veel gebeuren.
4: Het gaat om renovatie van de gijzer is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in. Die keuken zit er al 40 jaar in. Dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan. Want het dorpshuis heeft een energielabel van ver in het alfabet.
2: Inmiddels is er 140.000 euro bij elkaar gesprokkeld. In 2029 moet de renovatie helemaal klaar zijn. En zwemplas Nijstad in Hoogveen zit in de maag met jonge vissers. Lang mochten zij daar hun hengel uitwerpen, maar sinds maart zijn de regels veranderd. De vergunning om er te mogen vissen is verlopen en er komt een nieuw vakantiepark bij de plas. Daarom heeft de politie afgelopen weekend nog vissers weg moeten sturen. Ze moeten voortaan een andere plek zoeken om te vissen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel Thomas. En of het mooi visweer is, daar horen we van Grita Spannenburg.
5: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met zo vanaf lunchtijd een enkele plensbui. En dan later vanmiddag en vanavond. Dan passeren meerdere pittige buien met kans op onweer en hagel. Verder is het aan de frisse kant met maxima van 17 of 18 graden. En er staat erbij een straffe en vlagerige westelijke wind. Nu en dan wordt hij vrij krachtig, windkracht 5.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Okay.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.

0: Sir Duke van Stevie Wonder.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Het is al bijna 9 minuten over half 11. Neudig tijd om naar Albert te gaan. Die is vandaag voor ons op Chuck. En die is in het mooie Eelde. Aankom, Albert, goedemorgen.
3: Ja, en wel in het café. Dat is natuurlijk een mooie plek van hier. Maar goed, de reden dat ik in het café ben is dat daar de inschrijving is voor de fietsvierdaagse van Eelde. Niet de Drijnse fietsvierdaagse, dat komt later. Maar de Eelder fietsvierdaagse, ja, dat is natuurlijk een fenomeen op zich. En daarom praat ik hier met de voorzitter en de secretaris, met Ali en Albertje. En ik kruip weer achter tafel langs, dames. Mooi.
4: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het?
4: Ja, prima.
3: Ja?
4: Ondanks het slechte weer vanmorgen is het toch helemaal 70 inschrijvingen.
3: Of 70? Ja, was slecht weer vanmorgen.
4: Ja, vanmorgen om 9:30 goot het hier behoorlijk.
3: Oké. Okay. Dus mensen wachten nog even af dus?
4: Mensen wachten even af en nou, tegen 9:45, 10:15 begon het.

0: te lopen.
1: Ja, ja. Maar Albert, ik denk van, nou, het is nou al bijna, het is 20 voor 11. Dus ik kan me voorstellen dat de meeste mensen van zo'n weer die nou west hebt, of moet dat...
0: Ja, de meeste mensen die van ver weg komen, die hier bijvoorbeeld op een camping staan of zo, die zijn weg geweest. Maar de mensen uit Eelde zelf, die wachten meestal tot het eind van de morgen, begin van de middag.
1: Nou, op dit moment schiet het zo, dus dat zou maar best in kunnen, hè?
0: Op dit moment zou ik zeggen van, kom maar en begin gelijk maar te fietsen.
1: Ja, ik weet niet of dat veel of weinig is. Jullie hebben ervaring. Wat denk je? Wat komt er nog, Ali?
2: Nou, ik ga uit van een kleine 100 man dat u nog wel komen vandaag.
1: Erbij nog?
2: Nee, nog 30 erbij, 40 erbij.
1: Oh, totaal 100?
2: Totaal 100, ja.
1: Ja. Maar hoe lang kunnen mensen inschrijven dan?
2: Tot 2:30 vanmiddag.
1: Oh, dat is... En dan is het niet zo ver fietsen dus, of wat?
2: Nou, nee, de 40 kilometer kan dat doen.
1: Ja.
2: Ik bedoel, als je dan... Je moet om 6:30 dus binnen zijn. Ja. Dus na 4 uur moet je toch die 40 kilometer kunnen fietsen.
1: Ja. En dat doen jullie al jaren om dit neem ik aan, Albert?
0: Ja, we doen het altijd. We hebben een feestweek van de Vereniging van Volksvermaken. En dat begint met de fietsvierdaagse.
1: Ja.
0: En dan hebben we de kermis erbij.
1: Ja, die is aan de kaart. Ja, die is nog dicht op dit moment. Het is nog vrij rustig.
0: Ja, die begint vanaf woensdag.
1: Oh.
0: Vanaf morgen dus.
1: Ja. Ik loop even, want ja, de mevrouw die werd naar rechts van, maar die zit daar mooi in een hoekje. Die zit voor mij al de route te bestuderen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je komt hier in de buurt?
3: Ja, uit Fries.
1: Uit Fries?
3: Maar oorspronkelijk kom ik hier uit Eelde.
1: Oh, toch?
3: Dit was mijn stamkroeg altijd.
1: Oh, dus?
3: Ja.
1: Dus je bent hier wat bekend?
3: Ja.
1: Toch, ik zit een beetje onder te zien. Oh, dat moet even niet. Maar ik ben ook van plan met de fietsen vandaag.
3: Ja.
1: Ik zag je net de route al een beetje bestuderen.
3: Ja,
1: maar die ken je natuurlijk wel in de kop.
3: Ik ken
1: je
3: wel in de kop al, ja.
1: Ja. Hoeveel kilometer ga je fietsen?
3: 60.
1: Ja, in je uppie?
3: Nee, er komt nog iemand aan.
1: Oh,
3: ja.
1: Oh, je doet dat met meerdere personen.
3: Ja.
1: En je goed ook alle 4 dagen gewoon fietsen?
3: Ja, bedoeling wel. Als het dreug blijft wel.
1: Ah, maar je bent nog niet van sukker.
3: Nee, dat is ook zo.
1: Nee, een paar druppen water.
3: Ja.
1: Heb je wel een regenpak bij je?
3: Ja, zeker.
1: Ja, maar een paraplu op een fiets is niet zo handig.
3: Nee, dat is gevaarlijk.
1: Ja, precies. Ja. Dus 60 kilometer, 4 keer 60. Dat is het idee.
3: Ja, nog 10 kilometer hierheen fietsen, we 10 terug. 80 dogs.
1: Oeh, de deksel, die moet er ook in bijtellen.
3: Ja.
1: En hij dan een soort van afterparty, nog? Hij er vanavond weer bent, dat je hier in het café nog even, nog even na zit?
3: Nou, eerder altijd wel, maar nou niet meer.
1: Nee?
3: Dat
1: is
3: het is altijd wel gezellig, hoor.
1: Dat is het mooiste gedeelte,
3: ja,
1: toch,
3: zeker.
1: Zeg.
3: Een borreltje erbij.
1: Ja. Ik vind het veel plezier in ieder geval.
3: Oké, dank je.
1: Loop ik nog even naar de dames toe. Want op dit moment is het in rust. Ik had hoopt dat er nog meer inschrijvers waren. Op dit moment dus even niet. Ja, en dan is een lange zet, dames, om hier te wachten tot ze het allemaal west hebben, hè?
2: Ja, en dan moeten we wachten tot ze allemaal weer binnenkomen vanavond.
1: Ook dat nog eens?
2: Ja, dus het zit niet er half zes van vandaag.
1: Ik zag wel een formulier hier. Mag ik hem erin bij pakken?
2: Jazeker.
1: Is er een wijziging in de route? Van hier ziet, let op, naaststempel, dan en dan, pijlen volgen.
2: Ja, dat klopt. In Fries zijn ze dus met de wegomlegging bezig en daar kunnen ze dan niet langs. Alleen degene die de pijltjes heeft uitgezet, die heeft dat wel goed aangegeven. Dus vandaag is het daar in Fries echt goed de pijlen moeten volgen wezen op de wegomlegging.
1: Oh ja, de route al eerder klaar voor dat die straat, dat ze met de straat aan gaan.
2: Ja, zeker. Ja, die hebben al 4 weken klaar, want ze moeten natuurlijk wel nagefietst worden.
1: Ja.
2: Kijken of alles goed klopt.
1: Ja. Dus Albert, die hebben niet bij de gemeente vragen van welke straat ga je met aan in zo'n fietsvierdaagse?
0: Nee, dat doen we niet. Misschien een tip voor een volgende keer. Om dat wel te doen.
1: Ja, dat is wel een idee.
0: Ja.
1: Maar ze willen overal met de straat aan, heb ik het idee.
0: Maar... Ja, precies, zo is het ook. Maar de routes die worden uitgezet een dag van tevoren. En dan met de pijlen, zeg maar. Dus dan, als mensen de pijlen volgen, dan komt het altijd goed.
1: Ja, precies. Ja, als niemand aan de pijlen zit, hè. Laat ze niet op idee brengen. Dit is de stempelkaart. Ali, uiteindelijk bent mensen er weer vanavond of over 4 dagen. Krijgen ze dan ook een medaille?
2: Nee, ze krijgen maar vandaag bij de start en morgen of overmorgen wanneer ze komen, krijgen ze allemaal alvast een lintje. Want alle mensen fietsen niet 4 dagen mee. En als je dan 1 of 2 of 3 dagen fietst, dan is het toch ook wel leuk dat je een herinnering hebt aan de fietsvierdaagse.
1: Oké, dus geen medaille, maar een lintje.
2: Ja.
1: Krijgen ze nog veel lintjes elke dag heen?
2: Nou ja, degene die meedoet, die krijgt 1 keer maar een lintje, hè? Anders komt het niet goed.
1: Ja, dus als je nog 1 keer meedoet, dat 4 keer maakt allemaal niet uit.
2: Dat maakt allemaal niet uit. Nee, 1 lintje krijg je. Ja. Allemaal krijg je een lintje, ja.
1: Nou ja, goed, dat hoef ik dan weer niet op te wachten. Wim, dat lintje is niet voor mij weglegd. Maar mensen die denken van, ik wil nog alleen met de Eelde fietsvierdaagse. Het is nou mooi weer, de zon schijnt. Wees erbij, bij het café, daar kun je inschrijven. En 40 of 60 kilometer elektrisch is dat maar een kleinigheid niet in worden.
4: Dankjewel, Albert. Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Blues uit 1984 van Denise Williams en Let's Hear It for the Boy.
1: Wie keuvelt hier?
0: We moeten het toch maar even over hebben, Thomas. We kregen ook trouwens vanochtend een appje binnen. Dat snap ik op zich wel. Van, hey, waar blijft jullie oranje versiering?
2: We zijn nog niet in de stemming.
0: Nou, ik ga beginnen nu. Oké, ik heb een mutsje op nu. Ik ben in de stemming.
2: Jij bent in de stemming. Ja. Maar nou, moeten we niet van het voetbal hebben, of wel?
0: Ik heb gisteravond even gekeken, maar ik word er niet vrolijk van.
2: Nee, het is echt dramatisch. Uiteindelijk. Tegen Oezbekistan, hè?
0: Of all countries. Ja. Maar sowieso het hele sfeertje. Zo'n leeg veld. Het schijnt wel dat er één tribune was, alleen die was dan niet in beeld.
2: Nee.
0: Maar ik vond het een beetje een naargeestige omgeving.
2: Ik kreeg wel weer een beetje corona-vibes van. En dan hoor je ook gelijk wel weer hoe zo'n goede leider dan toch wel Virgil van Dijk is. Die gewoon continu aan het coachen is en continu bezig is met andere spelers en zo. En het goed neer te zetten. Maar ja, het werpt neer zijn vruchten af, zeg maar. Je zou toch zeggen, met zo'n selectie, zou je toch wel op zijn minst even gewoon lekker dik kunnen winnen van Oezbekistan, of niet dan?
0: Of in ieder geval, laat dan het voetbal wat je ziet ook een beetje verzoenlijk zijn. Want het was nu ook niet,
2: het afmaken, daar ontbreekt het nog even aan, hè. Dus dat is wel verontrustend. Weet je, op zich, best wel van die eerste helft wel redelijk veel kansen gecreëerd. Ja. Maar dan moet je ze er wel in pissen.
0: Maar eerlijk, heb jij de hele wedstrijd gezien van begin tot eind?
2: Nou, het eind eerste helft en begin tweede helft was ik even in de keuken aan de slag. Eventjes ontbijten en lunchmaker, zeg maar, voor de volgende dag. En daarna was het nog 20 minuutjes of zo. Toen ik van, kijk nog wel even uit.
0: Ja. Nou, ik was ook aan het kijken. Ik denk, goh, is er iets anders wat ik kan doen? Want ik, na 2 minuten, 3 minuten of zo. En op een gegeven moment, ik heb dan wel die strafschop gezien. Maar dat was toch uiteindelijk ook gewoon een rode kaart voor die speler.
2: Zeker. En dat je dan vervolgens in de tweede helft wel rood geeft hoe heet hij ook weer?
0: Ja,
2: die op een hele lullige wijze zijn hand tegen die bal aankrijgt, dat je hem dan rood geeft. Ja.
0: En dan zo'n Guus Stil, die trouwens dan in de wedstrijd daarna, die niet op televisie was, van de reserves tegen de reserves, die mocht daar weer gewoon meedoen.
2: Ja, maar dat was omdat het gewoon niet een officiële FIFA-oefenduel is. Ook om, het was maar een uurtje. Ja, en die hebben ze trouwens ook verloren.
0: Ja, klopt.
2: Die hebben ze verloren met 2-1 tegen de reserves tegen de reserves.
0: Ja, en dit was dan met 2 strafschoppen uiteindelijk. Dus we moeten het van de strafschoppen hebben, denk ik.
2: Ja, nou ja, weet je, en het is ook allemaal een beetje pech op pech. Vlak voor de wedstrijd hoorden we natuurlijk dat Jurrien Timber afhaakt. Dat hij toch geblesseerd is om deel te nemen aan het toernooi.
0: En toch wel een van de betere spelers in de Engelse competitie.
2: Ja, zeker. Gewoon de beste Nederlander in de Engelse competitie gewoon. Ja. Gewoon een hartstikke goed seizoen gedraaid. Gewoon helaas pech gehad met een hele slepende liesblessure. Waar hij dus nog steeds niet van hersteld is, blijkt dus.
0: Nee, en nu is Geert Huijders opgeroepen. Dus we zullen wel zien. Zondag is de eerste wedstrijd tegen Japan.
2: Tegen Japan. Zeven uur 's avonds.
0: Ja. Oké, ik ben benieuwd. Nou, we gaan in ieder geval hier de studio dan wel iets versieren. Wat mij nou wel opviel trouwens, want niet iedereen in Amerika is bang natuurlijk voor ijs en al dat soort dingen.

0: meer. Bepaalde landen, er komen mensen wat moeilijker Amerika in. Er is nu al één WK-scheidsrechter uit Somalië. Die is gewoon weer teruggestuurd. Ja. Uiteindelijk wegwezen. En ik las net een bericht. Met de FIFA heeft gezegd, oké, dit is niet anders. En hij is ook geen scheidsrechter meer. Dus er komt nog geen nieuwe kans weer voor hem. En een of ander verkeerd visum of zo had hij opgehaald. Ik denk, nou, daar kom ik het land wel mee in. Wegwezen. Dus het is allemaal wel een beetje wat een raar WK dit.
1: Ja, nou ja, en de KNVB heeft bekendgemaakt dat er gewoon dikke verlies wordt gedraaid, hè, tijdens dit WK.
0: Ook nog.
1: Ja, dat het gewoon dat het allemaal zo duur is. De accommodaties en weet ik wat allemaal.
0: Maar het reizen ook.
1: En het reizen wat ze moeten doen, dat gewoon zo ontzettend in de papieren aan het lopen is. Dat er alleen als ze wereldkampioen worden, hebben ze winst.
0: Oké.
1: Okay. Dan weet je het even.
0: Dan heb je
1: verder iets, geen druk.
0: Heb je misschien iets inderdaad om daarvoor te gaan vechten.
1: Ja, zo is dat.
0: Dus goed, nou, we wachten het allemaal af wat er gaat gebeuren. Het is 11:05 hier op Radio Ritse. Koffie en keuvel nog tot 12:00. Dit is Teddy Swims. Bad Dreams.

0: Dat hoor ik nu. Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een

0: Een duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuzes.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
2: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Waarin de Cotswolds volledig uit de hand. De overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Wim Boer.

geschreven zijn bericht dat hij binnenkort weer op tournee gaat. Jawel hoor, deze Tom Jones en dat met She is a Lady. Nog een uurtje koffie en keuvel door deze dinsdagochtend. Met straks in 2,5 uur natuurlijk een column van het Huis van de Taal. En straks gaan we het even hebben over dikke prijzen.

0: muziek van Aretha Franklin hier op radio. En dat met I Say A Little Prayer.
1: Wie keuvelt hier?
0: En daarvoor hoor je Justin de Wild met Cheerio. En ik was hem aan het draaien en ik zei zo tegen Thomas van... wie is dit? Ik ken het eigenlijk niet. En meteen gaf je mij een antwoord... waardoor ik mij nu in een hoekje van de studio moet gaan zitten te schamen. Want dit was de nummer 1 hit. Of is het nummer 1 hit?
2: Het staat hoog in de Nederlandse top... Ja, sterker nog, staat op 1 in de Nederlandse top 40.
0: Oké. Ja.
2: Ja. En dit is jouw werk, toch?
0: Ja, dat zeg ik net ook tegen jou. Het is mijn werk op plaatje. Ja. En ik moet zeggen, vroeger, toen ik jong was... was het vrijdagmiddag was altijd de gebeurtenis dat ik naar de platenzaak ging... en de top 40 het gedrukte exemplaar ophaalde. Want ik wilde graag weten, wat is de nummer 1? Wat is de hoogste stijgende, de hoogste nieuwe binnenkomer? De nummer 1 in de tipparade, oftewel de alarmschijf en dat soort zaken.
2: Ja.
0: Dat was mijn leven toen. Ja. Maar ik hou die top 40's niet meer in de gaten.
2: Ja, sinds de afgelopen vrijdag de Nederlandse top... of nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Oké, mooi man. Justin de Wild. Ik zal hem in mijn playlistje zetten. Goed.
2: Hey, zo'n eentje.
0: Ja, maar ik kom op die muziek. Want ik las een item, vind ik wel leuk. Samuel Welton, die wint de Buma Award voor de grootste hit van het jaar.
2: Mm-hmm.
0: En dat is toch een mooie prestatie van hem.
2: Zeker.
0: Ik heb ook even naar de historie gekeken. Want ik denk, ja, hoe zit het nou met de Engelbewaarder bijvoorbeeld? Maar die komt in de afgelopen jaren niet voor. Dus ik vind het raar.
2: Ja, dat is wel raar, ja.
0: Ja, dat dacht ik echt.
2: Maar wie was dan vorig jaar dan?
0: Nou, vorig jaar, dan moet ik eventjes weer terugklikken. Want ik heb de website natuurlijk hier geopend. Ja. Terug in de tijd, Yves Berendsen. En Roxy Dekker met Sugar Daddy was toen de nummer 2.
2: Oh, ja.
0: Nou, en als je dan hebt over 2024, gaan we nog even verder terug. Was het Maan met Goldband, stiekem. En Claude met La Dada. Ja, dus een andere tijd natuurlijk. Maar als je nu kijkt naar dit jaar, wat er dan allemaal is. Ik zie de nummer 1, de Buma Gouden Harp. Die gaat naar Michael Pyron. Ken ik niet. Geen idee. Sef, heb je wel eens van gehoord natuurlijk. Ja. De muziek zegt me niet eens echt in dit geval iets. En wat ik ook lees, en dat vind ik best wel bijzonder... internationaal, het nummer Luther van Kendrick Lamar. Maar dat is dus maar mede geproduceerd door een Nederlander.

0: eerste dame. Of is het een heer, Rosalia? Ik denk Rosalia dat een heer is.
1: Ga ik nu weer rare dingen zeggen.
2: Zit je mij aan te kijken?
0: Weet jij dat?
2: Rosalia.
0: Is dat een man of een vrouw? Ja, het is een Utrecht geboren producer. En die heeft ook al een Grammy mee gewonnen. Met 1,5 miljard streams in dit geval. Dat is wel heel erg knap om dat te doen. Rosalia met een H op het eind.
2: Oh, dat heb ik de verkeerde.
0: Maar het is toch raar dat je...
2: Met een H op het eind?
0: Ja, met een H. Rosalie H. Rila.
2: Ja, is een vrouw.
0: Ja, het is een vrouw. Oké, gelukkig.
2: Komt uit Utrecht.
0: Komt uit Utrecht. Mooi zo. Nou, die heeft in ieder geval ook samen met de Kendrick Lamar samengewerkt. Dus dat is op zich wel hartstikke leuk. Maar al die prijzen, en wat ik dan ook wel bijzonder vind... een Lifetime Achievement Awards. Die is ook al een keer uitgereikt volgens mij aan... hoe heet ze? Jacqueline Govaert.
2: Ja.
0: Die heeft hem al een keer gekregen. En Direct, die heeft hem gisteren ook gekregen. Ik vind een Lifetime Achievement Award... dat moet je doen als je carrière voorbij is. Of ligt dat aan mij? Zie ik dat verkeerd?
2: Ja, maar ja, ze moeten natuurlijk die... Award ieder jaar uitreiken, hè? Dus ja, en,
0: ja, dan had ik hem nog een keer aan de Golden Earring of zo gegeven, bijvoorbeeld. Dat kunnen doen. Ja,
2: had gekund, maar...
0: Je doet, ja.
2: Ja, maar ze hebben al een hele carrière achter zich, hè, die mannen. Zeker. Van Direct. Die zijn al even bezig.
0: Misschien dat ze hem over 10 jaar nog een keer gaan winnen.
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Dit is Direct, en dan met Through the Looking Glass.

Hij zat onder andere met zijn broer Neil Finn in Crowded House, maar ook een solo en eentje voor deze Tim Finn met Fraction Too Much Friction. Straks Thomas met het nieuws uit de regio. Maar eerst de grootste hit voor Ten Sharp in Nederland. Dit is You.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: 11:57. Thomas nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Rode ving vannacht 60 asielzoekers op die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede Exloërmond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hulle in Rode. Vannacht was de eerste nacht van die noodopvang. En burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noorderveld pleit voor een structurelere oplossing.
10: Zeker aan de orde is dat die spreidingswet moet kunnen worden uitgevoerd. Maar dan gaat het ook natuurlijk veel meer om permanente opvang. Dus daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurele plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
9: Op twee plekken in onze provincie is vannacht een auto in vlammen opgegaan.

0: gaan. Rond 1 uur was het raak aan de Jules Verneweg in Emmen. En iets na 4 uur aan de Oosterbroekstraat in Assen. Beide voertuigen waren door de brandweer niet meer te redden. Hoe de branden zijn ontstaan is onbekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit. De gemeente Aanhunze wil in elk geval 100.000 euro steken in de renovatie van het dorpshuis in Eekster-Zandvoort. Aan het pand is al bijna 40 jaar niks gedaan, dus er is 500.000 euro nodig om het pand weer in ere te herstellen. Volgens Jannie Schonewille van de initiatiefgroep die druk bezig is met de plannen voor de grote opknapbeurt, moet er behoorlijk wat gebeuren.
1: Het gaat om renovatie van, er is verouderd. Je zakt bijna door het toneel in heen. Die keuken zit er al 40 jaar in, dus daar willen we mee aan de slag. Verduurzaming, daar moeten we echt een slag in slaan, want het dorpshuis heeft een energielabel van ver in het alfabet.
0: Inmiddels is er 140.000 euro van de benodigde 500.000 bij elkaar gesprokkeld. In 2029 moet de renovatie helemaal klaar zijn. En zwemplas Nijstad in Hoogeveen zit in de maag met jonge vissers. Lang mochten zij daar hun hengel uitwerpen, maar sinds maart zijn de regels veranderd. De vergunning om er te mogen vissen is verlopen en er komt een nieuw vakantiebark bij de plas. En daarom heeft de politie afgelopen weekend nog vissers weg moeten sturen. Zij moeten voortaan een andere plek zoeken om hun hengeltje uit te gooien, Wim. Meer vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
2: Dankjewel, Thomas. Geen tijd dan met het weer.
3: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vandaag af. Met zo vanaf lunchtijd een enkele plensbui. En dan later vanmiddag en vanavond. Dan passeren meerdere pittige buien met kans op onweer en hagel. Verder is het aan de frisse kant met maxima van 17 of 18 graden. En er staat erbij een straffe en vlagerige westelijke wind. Nu en dan wordt die vrij krachtig, windkracht 5.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: bij zijn 82e verjaardag. Boskerk was dat. En what can I say?
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het weer tijd voor een column van het Huis van de Taal. En die gaat deze keer over het WK-voetbal. Ik zeg goedemorgen, Renate.
3: Goedemorgen. Nog twee nachtjes slaap en dan begint het WK-voetbal. Deze maal is het in Amerika, Canada en Mexico. Ik zou denken dat Amerika alleen al wel groot genoeg is om zo'n toernooi te houden. En dat het ego van de president hier ook wel groot genoeg voor is. Maar ja, wie ben ik? Ik heb niet zoveel verstaan van voetbal, dus ik heb mij maar even inlezen. Dit jaar doet er voor het eerst 48 landen, met in plaats van 32. Dus bent ze veel meer stadions nodig. Aha. Ik kijk alleen de wedstrijd van het Nederlands elftal, daar ben ik heel eerlijk in. De rest interesseert mij niet. Dat Ronald Koeman als bondscoach hebt, dat is mij bekend. Ik kan mij indenken dat in de tijd dat Koeman zelf nog als speler op het veld stond, dat hij dan als tegenspeler toch een beetje benauwd was. Want hij gaf de bal altijd zo'n knoert vanaf middenveld. En we niet voor niks het kanon noemt. Als zo'n bal van Koeman recht op je afkomt zeilen, dan moest hij wel wat in de mouwen hebben om zo'n schot te keren. Hij schijnt ooit eens een bal met 188 km per uur schoten te hebben. Die bal is in het Drents trouwens ook vaak gewoon bal. Maar kan ook ballen of ballen noemd worden. Door trap je dan ting aan met een schoen, een schoo, een schouw of een schouwen. En in die schoe doorzet je voet. Voeten, voten, voot, fout of fouten. En voetbal doe je op een voetbalveld met gras. Of zeg je gras of grus. Best knap toch wat iemand met weinig verstand van voetbal dan toch nog van een column over voetbal werd te maken. En dan hebben we het nog niet gehad over de kleur van het gras. Als het goed is, is het groen. Of gruin of groen. Pas zagen wij een grappig filmpje voorbij komen van een koppel scholieren van Fulltime Bell. Die hadden een Nijdrens woord bedacht. Sukkelduk. Met haar meerdere betekenissen. Maar ik stel voor dat we dit woord vanaf nu gebruikt verschwalben. Sukkelduk. Voetbal en het Drents hebben trouwens meer gemeen dan dat je op het eerste gezicht denken zult. Net als bij voetbal giet het bij streektal ook om waar hij bij hoort. Je club of je tal en zeggen allebei wat over wie hij bent en waar hij voortkomt. En voetbal is van elk en een, net als de streektal. Je hoeft er niet voor deurleer te hebben. Het giet om het met doen en angst onderdeel van weten. Ik wens je veel kiekplezier de aankomende tijd. Itemin van voetbal hold. En aanzet je toch gewoon lekker een paar afleveringen van de podcast Pradrens met mij op. Tot na de mol. Tjö.

Oh, hier op Radio Rit in Koffie en Keuvel. Roy Orbison en Oh Pretty Woman. En natuurlijk daarvoor de winnaar van de tweede editie van het Songfestival Pop in het Plat. Dennis Hendrix met zijn nieuwe single. En dit is Danny Vera en Morning Dawns Again.

0: als je nog erin de andere versie van Madcon. Maar dit was het enige echt origineel van Frankie Valli samen met de Four Seasons. En dat met Begging. Bracht ik ook op 11:55. Thomas.
1: Ja.
0: Nog een fijne dag, jongen.
1: Hetzelfde toegewenst.
0: Ja, dat dacht ik. Morgenochtend om 9:00 ben ik weer voor een nieuwe aflevering van Koffie en Keuvel. Tot slot zie je The Sweet en Fox on the Run. Mooie dag nog.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl. Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.

0: Renze. Het is 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: Ze waren groot in de jaren 80. En ik zeg ze, want René, dat is niet alleen die zangeres die je hoort hoor, maar het is een hele complete band die erachter zit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: High Time Event was dat. Een hele goede middag en wat fijn dat je weer luistert hier naar Radio Drenthe. Ik ben er niet alleen, ik zit met Roy vandaag.
3: Goedemiddag.
0: Mijn steun en toeverlaat. En jij houdt al het nieuws in de gaten. Er kwam net nieuws, er is heel wat gevonden bij ons.
3: In het nieuwe Drostendiep, dat is tussen Sleen en Oosterhesselen, er zijn meer dan 3000 archeologische vondsten gedaan. En de provincie zegt dat 600 daarvan heel bijzonder zijn. Dus dat is een hele hoop. Gereedschap uit de steentijd, de bronstijd, sieraden uit de 2e eeuw voor Christus tot aan de middeleeuwen toe. En ook nog allemaal spullen uit de 80-jarige oorlog en de Tweede Wereldoorlog. Dus,
0: wisten ze dat het daar zat?
3: Er wordt daar een beekdal opnieuw ingericht. En dan moet je altijd archeologisch onderzoek doen.
0: Mm-hmm.
3: En ze zullen niet geweten hebben dat er zoveel heeft gelegen. Ja, en de provincie zegt ook, alle vondsten hebben onze verwachtingen overtroffen. Dus dit was ze blijven verrast volgens mij als ik dit zo hoor.
0: Ja, je kan er meer over lezen op de site, rtvdrenthe.nl. Maar we komen er ook later op terug, want dat is wel gigantisch veel wat er is gevonden.
3: Ja, en als je ze ook wil zien, kijk ook vooral even op onze website. Daar zitten wat fotootjes bij.
0: Leuk. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, naast dat jij ons op de hoogte houdt van al het nieuws uit de provincie, zometeen om 12:30 heb je een volledig bulletin. Daarna praat ik met onze weervrouwen, Greta Spannen. En ik denk dat meniging dan de radio ook even wat harder zet. Want er is weer code geel afgegeven. En meerdere wandelvierdaagse, avondvierdaagse beginnen vandaag ook weer. En die van Assen ook. En daar komen echt duizenden mensen op af.
3: Ja, afgelopen week al vaker ook avonden afgelast. Dus ja. Ben benieuwd.
0: Ja, we gaan zo meteen even bellen met de organisatie. Wat gaan ze doen vandaag met die grote avondvierdaagse hier in Assen? Altijd gaat hij de provincie door. Hij stort zich zo meteen op Chinees porselein. Frederik schakelt de hulplijn in. Kan je ook doen, hè? Als je iets wil vertellen wat heel Drenthe moet weten, of als je op zoek bent naar iets, schakel de hulplijn in van RTV Drenthe. Stuur ons even een

appje of bel 0592-33-1188. Frederik is op zoek naar een speciaal soort speelgoed. Dat hoor je meer over even na ene. Nou, dat en ik ga het hebben over een voedselbos en natuurlijk heel veel lekkere muziek draaien. Raccoon bijvoorbeeld. Eind september staan ze in Martien.

0: Ja, die avondvierdaagse in Assen begint vandaag. Echt duizenden wandelaars doen daaraan mee. Maar er is voor vanmiddag ook code geel afgegeven. Onweer, windstoten, hagel. En dus vragen wij ons af, gaat dat wel door? Aan de telefoon Mark Mobach van de organisatie. Mark, een hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jullie houden vast heel nauwlettend alle weer-apps in de gaten, of niet?
1: Ja, we zijn druk aan het kijken hoe het weer zich ontwikkelt.
0: Ja, hebben jullie al een knoop doorgehakt?
1: We hebben nog geen knoop doorgehakt. Als we nu naar buiten kijken, is het echt prachtig weer. Tenminste, waar ik sta. Maar ja, de voorspellingen voor vanmiddag zijn helaas wat minder. Dus we moeten nauwlettend het weer in de gaten houden.
0: Ja, wanneer gaan jullie een knoop doorhakken?
1: Wij zijn van plan om rond 4 uur een update naar buiten te brengen. Dan zitten we wat korter op de avondvierdaagse zelf. Hè. Dus dan hebben er weer instanties een beter zicht op wat er eigenlijk gaat gebeuren vanavond. We willen niet te vroeg aflasten, want stel je voor, alles trekt weg en het is prachtig weer vanavond. We willen gewoon kunnen lopen. Dus ik denk, 4 uur moeten we een update geven.
0: Ja, en wat is voor jullie echt de druppel om te beslissen, we zetten er een streep door?
1: Nou, als gewoon wel de voorspelling blijft dat er onweer in de lucht is, hè, terwijl we aan het lopen zijn, dan zeggen we, dan dat willen we gewoon niet. Dus regen, daar kun je op kleden. Zelfs een beetje wind kun je op kleden. Maar onweer, ja, dat is gewoon niet. Dat geeft geen fijn gevoel als je daarin loopt.
0: Ja, ik zei het net al, duizenden wandelaars gaan vandaag van start. Ik meen, ja. 6 uur begint de avondvierdaagse, toch? 5:30 ja. Verzamelen ja. Bij de wielerbaan.
1: Ja, 5:30 verzamelen. En dan kunnen we hopelijk stipt om 6 uur starten. Als alles mee zit.
0: Ja,
1: qua weer.
0: Hoe ga je iedereen bereiken, Mark, als je toch besluit af te gelasten?
1: We hebben van iedereen die online heeft ingeschreven, hebben een mailadres. Dus die kunnen we sowieso een mail sturen. Daarnaast hebben wij een Facebookpagina die wel goed gelezen wordt. Daar zetten we een bericht op. En daarna is het hopelijk ook een beetje mond-op-mond reclame. Dus ik roep ook iedereen op, rond 4 uur publiceren wij ook een berichtje op Facebook. Wacht dat berichtje gewoon af. Daarin staat meer informatie.
0: Ja, en ik loop op de zaken vooruit hoor. Maar als vandaag afgelast wordt, gaat dat op een moment ingehaald worden? Of was het jammer dan? Nee.
1: Dat is helaas spijtig, maar we kunnen geen avonden inhalen. Dat is organisatorisch helaas niet mogelijk. Dan wordt het in plaats van een avond 4-daagse een avond 3-daagse.
0: Ja, Mark, wij houden contact en we gaan alle kanalen van de avond 4-daagse in de gaten houden. Van de avond 4-daagse Assen. En wat je zegt, rond 4 uur hakken jullie definitief een knoop door.
1: Ja, geef in elk geval een update.
0: Ja, geef in elk
1: geval.
0: Oké. Nou, ja. Dan spreken we elkaar dan weer. Dankjewel. En fingers crossed dan maar op zo'n goed Drenthe.
1: We hopen het beste.
0: Ja. Mark, fijne
1: dag. Tot ziens.
0: Dag.
1: Hoi.

Begin dit jaar werd ze uitgeroepen als talent van het jaar. Deze Lisa Ploeger. Deep Inside was dat. Het is alweer bijna 12:30. Het laatste nieuws uit de provincie. Roy van Gol zit er helemaal klaar voor om je bij te praten. En kan het ook altijd lezen in de app. En op onze site rtvdrenthe.nl.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
4: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.

0: half 1 is het, exact zelfs. Het laatste nieuws uit Drenthe, Roy van Gool praat ons bij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Tegen een 40-jarige vrouw uit Haren is een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28 bij Assen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een rijontzegging van 1 jaar. De vrouw botste op een auto die met pech op de rechte rijstrook stond. De 44-jarige bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat de vrouw vlak voor het ongeluk op haar telefoon zat. Café De Beefeater in Assen opent binnenkort weer de deuren. Het bekende café aan de Brinkstraat ging 8 jaar geleden dicht. In het pand zit nu een bar die alleen bedoeld is voor hotelgasten van Hotel De Jonge, dat ernaast zit. De nieuwe eigenaar zegt dat De Beefeater een begrip is in Assen en omgeving en wil dat oude sentiment terughalen. Volgens de ondernemer was de Brinkstraat vroeger de uitgaansstraat van Assen, maar noemt het nu een dooie boel. Wanneer het café open gaat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de kroeg straks op donderdag, vrijdag en zaterdag open is. Dolomina Drenthe houdt zometeen een stilteprotest bij de rechtbank in Assen. Daar hoort Epco F rond 1 uur welke straf de rechter hem oplegt voor het ombrengen van zijn vrouw Ida. De actie is bescheiden, maar zichtbaar aan de overkant van de straat. De Dolomina's zeggen dat dit in overleg is geweest met de nabestaanden van Ida. De vrouw is vorig jaar zomer volgens justitie omgebracht door Epco F in hun huis in Assen. Daarna zou hij haar lichaam 's nachts in het Noord-Willemskanaal bij het Tinalo hebben gedumpt. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist. En Rode heeft vannacht 60 asielzoekers opgevangen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht konden. Na het tweede Exloërmond en Gieten verblijven vluchtelingen nu tot donderdag in een van de sporthallen van sportcentrum De Hullen in Rode. Vannacht was de eerste nacht van de noodopvang. Burgemeester Klaas Smit van de gemeente Noordveld pleit voor een structurele oplossing.
2: Daar moet echt Nederland naast het noorden een bijdrage aan gaan leveren. Maar ook voor deze opvang moet denk ik toch een wat structurele plaats worden gevonden. En daar is het ministerie natuurlijk voor verantwoordelijk. Ja. Om niet voortdurend met mensen te hoeven zeulen natuurlijk van de ene naar de andere plek.
1: Burgemeester Klaas Smit was dat van de gemeente Noordenveld. Het was over in nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Roy, dankjewel. Greta Spannenburg, een hele goede middag.
3: Goedemiddag, Anouk.
0: Ja, meniging gaat nu weer de knop wat harder zetten van de radio. Want de avondvierdaagse beginnen op veel plekken vandaag.
3: Yeah.
0: En die code geel die is afgegeven, hoe erg gaat het worden?
3: Ja, het zijn buien die verwacht worden voor de middag en de avond. En met buien is het altijd behoorlijk onvoorspelbaar waar ze precies gaan vallen. Ik kan een kleine timing geven. Vanmiddag is het een enkele bui. We hebben vanochtend in de tweede ochtendhelft ook een enkele bui gehad. Wel met ook onweer in het noorden van Drenthe. En vanmiddag zien we dan stapelwolken en zon. En een paar van die stapelwolken groeien tot een kilometertje of 8 hoog uit. Die kunnen dan tot een bui komen. Dat is vanmiddag een enkele bui, maar wel zo'n type plensbui. En vanavond wordt de bovenlucht wat kouder en lijken die buien iets wat vaker veelvuldiger voor te komen. Dus juist in de avond loopt de buiigheid wat op met kans op onweer, windstoten en misschien ook wel hagel. Dus ja, we zitten echt in een buiige dynamische situatie met bescheiden temperaturen van 17 of 18 graden.
0: Maar dat geldt echt voor heel Drenthe?
3: Voor heel Drenthe, ja, ja. En het is heel lastig bij dit soort situaties. En ook wel frustrerend natuurlijk om niet specifieker te kunnen zijn. En dat heeft er ook deels mee te maken dat de buien een beetje op elkaar interacteren, zeg maar. Als waar een bui valt, zuigt die bijvoorbeeld energie weg uit de omgeving. Of met windstoten die eromheen zitten, jaagt die bijvoorbeeld weer een andere stapelwolk aan om zich ook tot een bui te vormen. Dus totdat het zover is, tot je echt kunt nowcasten en de bui ziet en kunt timen, kun je eigenlijk alleen maar in wat grofmazige bewoordingen spreken. Dat is lastig, dus vanmiddag een enkele bui en aan het begin van de avond ja wat meer buien en pittig.
0: Ja, de organisatie sprak ik net van de wandelvierdaagse hier in Assen. En die gaan om 4 uur een besluit nemen en ja, om 6 uur zou dan vertrek zijn. Is dat tijdsbestek oké, om dat al te kunnen overzien?
3: Ja, weet je, er komen tegenwoordig zo'n beetje elk uur nieuwe rekenmodellen uit. Die kunnen je natuurlijk een klein beetje erin wijzen. Maar de buien die moeten dan nog vaak gaan ontstaan. Weet je wel? Dus kijk, buien
0: nog koffiedik
3: die
0: kijken dan.
3: Ja, het is lastig. Kijk, een front wat vanuit het westen komt met regen, dat kun je heel netjes timen. Een bui is heel lastig, want die vormt zich en is er ineens. Je ziet hem buiten wel door de donkere lucht. Maar het is ook modelinformatie krijgt het heel moeilijk. Echt de vinger precies op de juiste plek. Dus het is spannend.
0: Ja, oké.

0: Nou, we gaan het afwachten. En dan gaat het de hele nacht door zo?
1: Nee, ik denk dat later vanavond en ook vannacht dan wordt die buiigheid grotendeels onderdrukt. Mede omdat de temperatuur omlaag gaat. En dan morgen overdag begint het spel weer opnieuw. Met stapelwolken, zon. Ietsjes minder wind dan vandaag. Vandaag waait het best wel flink uit het westen. Ietsjes gedemptere temperatuur nog. Misschien maar 16 graden. En ook dan een paar verspreid over de provincie vallende regen- en onweersbuien. Het onweer gaat er eigenlijk pas donderdag uit. Dan worden de bovenluchten minder koud. En daarmee wordt de buiigheid minder dynamisch. Er blijven nog wel wat buien vallen. Maar dat zijn de gewone regenbuien. Waar je ook bij zo'n avondvierdaagse eigenlijk niet last mee hebt. Omdat je dat onweer er niet meer in hebt zitten.
2: Nee. Maar dat is dus tot aan donderdag nog wel aanwezig.
1: Ja, zeker. Vandaag en morgen. Okay. Ja, klopt.
0: Greta, we gaan het nauwlettend in de gaten houden allemaal. Dankjewel
1: voor
0: hoe je het doet.
1: Alsjeblieft, doei.
0: Ik ga zometeen contact zoeken met Aldert. En Aldert moet wel even heel voorzichtig doen, want anders kan dat wel eens een beste duit kosten.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Radio Drenthe. En don't take away the music.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ik zei net al gekscherend, handjes op je rug, hè, Aldert?
3: Ja, maar dan kom ik niet zo heel erg wit aan op. Dan kan hij mij niet meer horen.
0: Ook dat is het.
3: Maar
0: zo.
3: De microfoon stiekt voor mij zo en ik zal overal afblippen. Dat zal ik je beloven. Hoe dan? Nou, ik zit hier op de bovenverdieping van landgoed Menzingen in Roden. En daar is op dit moment een prachtige tentoonstelling ingericht van met name porselein. Ja, en deze olifant zal heel voorzichtig doen. Tessa, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
3: Tessa van der Laan, je bent beheerder van al de eigendommen, hè, van dit landgoed. Klopt dat?
4: Ja, van heel het museum Haafzaten Menzingen.
3: En alles wat hier tentoonsteld wordt op dit moment op porseleingebied is eigenlijk ook van dit landgoed?
4: Grotendeels. We hebben ook een aantal bruiklenen. Van het Groningen Museum en van particulier.
3: Ja, ja, maar ik kijk ook, ja, het is allemaal porselein, hè? Borden, kopjes en schuttelies, vazen, hele grote vazen, hele kleine vazen.
4: Ja, we hebben van alles. Het is voornamelijk Chinees en Japans porselein van 1600 tot 1800 ongeveer.
3: Ja, zo, en dat lag allemaal hier op zolder?
4: Nou ja, beneden in de kasten,
3: oh,
4: ja.
3: Toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb stiekem ook een klein beetje begrepen dat er ook wel een verrassing zat tussen toen mevrouw Kimmel, de laatste bewoner, hier vertrok u dit thuis.
4: Ja, zeker. Ja. Normaal staat het hier gewoon beneden in zijn hoeveelheid. En dan kom je er eigenlijk achter hoe speciaal alles is en hoe bijzonder en wat er eigenlijk wel niet is.
3: Ja. Ja, je hebt dan alle bewoners die hier ooit de afgelopen eeuw, die hebt dat gewoon allemaal achterlaten.
4: Ja, ja, ja, ja. Dus de stukken die hier te zien zijn, die liggen hier al, honderden jaren.
3: Ja, ja, ja. En het ligt wat te verstoffen. Is dat nou voor het eerst te zien dan al?
4: Nee, het was eerder wel in het museum te zien. Ja. Maar dan allemaal bij elkaar in een kast bij ingeraapt.
3: Ja.
4: En nu is er echt focus op de individuele stukken, de verhalen en alles eromheen eigenlijk.
3: Ja, en ik kan me voorstellen dat hij als deskundige die vingers aflikt bij alles waar je tegenkomt, of niet?
4: Ja, zeker, ja. Ja, ja, het wordt letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers gezet.
3: Ja, het ligt allemaal op Delfts Blauw, maar goed, die heeft het normaal, begrijp ik. Delft, die heeft Chinees porselein normaal. Ja. Daar komt het op neer?
4: Ja, ja, ja, ja. We wisten in Europa niet hoe porselein werd gemaakt. Dus, en het was echt een hot item aan het worden. Er werd veel geld voor betaald. Dus toen dachten ze, nou, dan gaan we het namaken in aardewerk. En zo ontstond het Delfts Blauw.
3: Ja, ja, ja. Hoewel, ik zie hier ook een paar rood porselein kopjes. Met name. Waar komt dat daar vandaan?
4: Ja, dat kwam. Dat komt ook allemaal uit China.
3: Ja.
4: Alleen dat is van iets later. Toen hebben ze ook nog gekleurd porselein geïmporteerd.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En verzameld dus de bewoners.
3: Maar is het nou alleen maar zo dat je tegenkomt bent hier en dat het gewoon hier in dit huis was? Of bent er ook allerlei verhalen van bekend?
4: Ja, er zijn heel veel verhalen en geschiedenis. En nou ja, dat is dus het leuke hieraan, dat we dat allemaal proberen te belichten.
3: Ja, ja. Pak eens één verhaal.
4: Lastig. Wat ik wel heel grappig vind is dat hoe speciaal het ook is, dat niet elke bewoner dat altijd doorhad. En toen ze bijvoorbeeld het huis kochten, toen zagen ze allemaal tinnen borden, dachten ze. Maar er zat gewoon zo'n laag stof op. En dat sweepte ze weg en dan bleek het Chinees porselein te zijn.
3: Maar dan had wel een hele laag stof op leken, hebt,
4: hè? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat is dan het verhaal natuurlijk, hè?
3: Ja, ja.
4: Dat,
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dus al die eeuwen geschiedenis, die ligt hier nog gewoon in de vitrinekasten te pronken.
4: Ja, ja, voor het oprapen dan niet letterlijk.
3: Ja, ah, ja, nee, precies. We zullen overal afblijven. Nee, we hebben al een klein beetje ervaring met gestolen voorwerpen in het museum. Ja, dat moet niet weer, hè? Laat eerlijk wezen. Maar goed, Tessa, wat is het mooiste pronkstuk? Wat is in je beleving, zeg maar, dit is echt uniek?
4: We hebben hele mooie wierookkannetjes, branders uit Japan. En mooie schenkkannen, nou ja.
3: Ja.
4: Het is natuurlijk aan ieder voor zich wat hij het mooiste vindt. Maar dat zijn wel twee van mijn favoriete stukken.
3: Ja, ja. Ja, en hij heeft het over waarde en zo. Ja, daar kun je misschien wat lastiger in schatten.
4: Dat ga ik natuurlijk niet.
3: Nee, maar het zit niet per se in de grote. Hè? Want ik zie een hele grote vaas in de hoek staan.
4: Dat heeft met andere zaken te maken.
3: Ja. Ja. Nou, is het trouwens over het nog even over die vaas gesproken. Die is wel bijna een meter hoog. Wat gebruiken ze die ervoor?
4: Dat is een schoorsteenpot. Die zetten ze in de haard als het vuur niet branden, zeg maar, als de open haard uit was.
3: Als decoratie?
4: Ja, je wilt toch niet zo'n zwart gat hebben? Gaat
3: hebben.
4: Nee,
3: okay.
4: In de kamer,
3: nee.
4: Dat wil je toch niet? Nee.
3: Maar goed, er staat natuurlijk wel meer dingen waarvan ik me afvraag. Wat doen ze er met hele kleine potjes en zo? Er staat ook overal wat voorbij wat het is en wat het voorstelt?
4: Ja, ja, ja, ja. En nou ja, omdat het soms best wel ver van bezoekers af kan staan, hebben we ervoor gekozen om in elke vitrine echt uit te leggen wat je ziet.
3: Ja.
4: Wat de vorm is, symboliek, betekenis en om het een beetje te laten leven.
3: Ja. En dan drie van die vrij behulpelijke kamers hierboven.
4: Ja, ja, drie zaaltjes. Ja.
3: Zo,
4: ja, ja, ja, ja.
3: Onvoorstelbaar.
4: Ja, ja.
3: Gewoon een ware schat hier eigenlijk.
4: Ja, ja, er staat genoeg, ja.
3: En dan kan ik me voorstellen dat mensen raar nieuwsgierig zijn van, nou, maar

0: Dat wil ik ook wel eens in mijn kerk kijken. Dat kan vandaag niet, hè?
1: Nee, vandaag zijn we gesloten. We zijn normaal open van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5.
0: Oh, morgen weer dus?
1: Ja, morgen is de kans. Ja,
0: woensdag tot en met zondag. En dan hoe lang? Op welke periode?
1: Het staat ongeveer een jaar, dus tot 2 mei volgend jaar.
0: Dus volop gelegenheid dan ook. Misschien te komen kijken naar die porseleinen schat hier bij Mensingen in Roden. Wel even op de bovenverdieping geweest. Hoewel, als je de benedenverdieping hard hebt, dan kun je dan naar boven. Oh, dan ben je een paar uur zuur, hoor, hier. Echt.
2: Het ziet er prachtig uit ook. Dankjewel, Albert. Want op TV Drenthe kan je ook altijd meekijken. Aldert Opchak, hij stapt weer in de auto en gaat weer de provincie door. Gebeurt er nou bij jou in de omgeving iets waarvan je denkt, ja, dat is leuk voor een van de verslaggevers? Stuur even een mailtje. Opchak@rtvdrenthe.nl en dan maken we een afspraak. Dit zijn Veldhuis en Kemper. Bijzonder.

0: platen. En jij kan beslissen wat we gaan draaien even voor tweeën. Maar eerst het nieuws van 1 uur.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter... zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag... bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio... met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee...
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
7: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan... in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven... hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang... en het hoge beroep loopt al 2 jaar, het grootste deel van de tijd zo.

0: dat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Is de deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
11: Met Anouk Middel.

0: een Sugar Baby Love.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Wordt vandaag ingeschakeld door Frederik van Baal. Een hele goede middag, Frederik.
3: Goedemiddag.
0: Waar ben jij mee bezig?
3: We zijn druk bezig met de voorbereidingen van het bloemencorso in Eelde. En daar zijn dus diverse wagens. En ik ben aangesloten bij een zo'n wijk. En wij zijn druk bezig met het maken van de wagen, zodat hij in september weer de weg op kan.
0: Ja, wou ik net zeggen, wanneer is het corso? Dat duurt toch nog wel even?
3: Ja, klopt. In september. Het eerste volle weekend van september.
0: Ja, en dan zijn jullie er nu al helemaal druk mee.
3: Ja, de basis is elke wijk nu een beetje aan het leggen. En vanaf daar bouw je verder.
0: Ja.
3: Bepaalde dagen en weekenden. En het blijft vrijwilligerswerk. Dus tussendoor moet je wel wat tijd overhouden. Dus daarom wordt dat een beetje ruim ingezet.
0: Ja, en alle wagens hebben dan een ander thema, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, het is wel één hoofdthema. Dat is feest.
0: Ja.
3: En elke wagen heeft dan weer zijn eigen
0: subthema. Ja. Ja. Maar dat is toch groot geheim altijd, of niet?
3: De thema's?
0: Ja?
3: Nee, zodra die loterij geweest is, is dat wel redelijk bekend.
0: Oh, ik dacht dat het altijd een beetje onder de pet gehouden werd. En dan op het moment supreme dat iedereen zijn wagen zag. Maar dat is allemaal bekend. Iedereen weet welke wijk wat doet.
3: Ja.
0: Oké, en wat doen jullie dan?
3: Wij doen de feesttafel. Eigenlijk een kinderfeesttafel.
0: Oh, leuk.
3: Dus met ballonnen en taart en patat en van alles.
0: Oh jee, wat zoek je daarvoor?
3: Wij zijn dan bezig met het aankleden van die ballonnen. En daar willen we dan aardig wat speelgoed nog op kwijt.
0: Ja.
3: Zoals autootjes en badeentjes of ballenbakballen. En daartussendoor komen dan alle mooie dahlia's die we daar weer op prikken.
0: Oké, dus speelgoed. En moet dat dan van groot formaat zijn of juist klein?
3: Juist klein. Nee,
0: okay.
3: tussen de 5 en de max 20 centimeter.
0: Ja.
3: Dat je het wel wat herkent, maar het moet niet de hoofdmoot krijgen.
0: Nee.
3: Dus dat gaan we dan op al die ballonnen prikken.
0: Op de ballonnen prikken?
3: Ja, het zijn geen, de ballonnen worden dus gewoon gemaakt van... die worden gewoon in elkaar gelast en van schuim voorzien. En daar komt dan... niet echt de ballonnen, maar... Hetgeen wat eruit ziet als ballonnen.
0: Ja, ik heb even pen en papier bij de hand. Noem nog even. Je noemde beertjes? Nee, ballen noemde je?
3: Ja, ballenbakballen bijvoorbeeld. Of blokken. Knuffeltjes die dus in de hand passen eigenlijk.
0: Ja.
3: Autootjes.
0: Autootjes, ja.
3: Iemand had noppers gedoneerd. Dat zijn van die noppendingen die je in elkaar prikt van vroeger.
0: Ja.
3: Ja, dat een beetje waar we ook de herhaling van hebben. Zodat we niet allemaal... verschillende soorten allemaal op de wagen.
0: Ja.
3: Takken.
0: Een beetje rustig houden wat dat betreft dan nog in die chaos die je al hebt. Hey, en als mensen iets hebben liggen, dan doneren ze dat. Dan krijgen ze dat niet weer terug, hè?
3: Nee, komt niet meer terug.
0: Oké. Bij deze dus een hele duidelijke oproep. Heb je van die kleine knuffeltjes nog liggen? Nog wat van die ballen uit een ballenbak of wat dan ook? Of oude blokken, autootjes of andere stukken? Dan

0: kan je dat doneren. Hoe ga je dat doen trouwens? Als mensen wat hebben liggen, haal je dat op of moet dat ergens gebracht worden?
1: Nee, als het kan, of het toch dan gebracht kan worden. Het idee was in Eelde wel op te halen. Maar ja, als het wat verder dan dat gaat reiken, dan wordt het wel een beetje gekke werk.
0: Mm-hmm.
1: Dus nee, of het gebracht kan worden. Hooiweg Zuid, we zijn te vinden.

0: Ik krijg voor september. Hè? Het duurt nog wel even, dus wat dat betreft zou je nog wel wat
1: we
0: kunnen verzamelen. Ja, precies.
1: Je bent mooi op tijd.
0: Nee, de oproep is gedaan. Dankjewel en heel veel plezier met alle voorbereidingen ook.

Everything I Own. Heb je afgelopen zaterdag ook gekeken naar het Songfestival Drenthe, Pop in het Plat, Dennis Hendricks die won hem. Maar dit meisje maakte ook hele grote indruk. Ilse Scholten, 18 jaar. En ze jodelde. Mijn opa is dit.

0: Je kent deze mee aan het Songfestival Drenthe. Pop in het plat, Minopa, Ilse Scholten.
1: De slingerplaat.
0: Roy, we gaan op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. Vandaag best wel een gezellig thema.
2: Volgens mij ook.
0: Ja. Ja. Jij bent er vroeger wel geweest.
2: Ik kwam er regelmatig. Ja, ik heb daar heel wat leuke avondjes en nachten vooral meegemaakt.
0: Ja, vertel, waar hebben we het over?
2: Café de Beefeater in Assen. Verdween 8 jaar geleden, maar keert weer terug. Echt een beetje een ouderwetse bruin café eigenlijk. En je kon er dansen, je kon er wel lekker zitten. Van alles en nog wat. En dat was eigenlijk in die tijd kon je in Assen nog best wel lekker stappen. En dat is eigenlijk al jaren niet meer zo.
0: Nee.
2: Dus de nieuwe ondernemer hoopt een beetje weer het uitgaanspubliek terug te trekken naar de Brinkstraat.
0: Ja.
2: Want het café hoorde er altijd wel een beetje bij in Assen.
0: Ja, ja, en nu dus weer geopend. Ik geloof niet alle dagen van de week, hè?
2: Nee, donderdag, vrijdag en zaterdag. En wat ik las is dat je dan ook overdag al voor bijvoorbeeld een hapje eten terecht zou kunnen.
0: Mm-hmm.
2: En dan s'avonds gaan denk ik de tafeltjes aan de kant en dan wordt het een echte kroeg.
0: Ja.
2: Dus nou, goed nieuws toch voor Assen, als het café terugkeert.
0: En bij een kroeg hoort natuurlijk muziek. En toen dachten we, aha, hier hebben wij een thema te pakken voor de slingerplaat.
2: Kroegenmuziek.
0: Juist hem. Inhaken, kroegenmuziek. Waar moet jij aan denken en wat vind je leuk om te horen? Geef hem maar door, 0592 33 11 88.
2: Mag ik mijn suggestie noemen?
0: Ja, zeker.
2: Hadje voor de sfeer.
0: Ah, lekker.
2: Als je het over kroegenmuziek, dan...
0: Ja. Wat draaiden ze daar toen dan, toen jij er nog liep?
2: Zo, dat is lang geleden. van alles nog wat. Vooral ook wel Hos. Maar het is niet alleen maar... niet alleen maar René Kars. Nee, dat niet. Nee, van alles wat eigenlijk. Ik weet het eigenlijk niet zo goed meer.
0: Maar wel meezingers.
2: Ja, ook wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, kroegmuziek dus. Geef maar door. 0592 33 11 88 26 van die heerlijke meezingers. Want dat is het toch vaak wel, hè, meezingers.
2: Ja.
0: Die hebben we nodig. Want we hebben het rad van met het alfabet... Het staat daar in het hoekje achter in de studio. En die pakken we even voor tweeën erbij. En dan willen we graag achter elke letter een liedje. En dus hebben we in ieder geval 26 liedjes nodig.
2: Kan wel wat liedjes bedenken.
0: Ja, 0592 33 11 88. Ik zie dat het laatste rondje van André Hazes al via de app wordt doorgegeven. Dus dat gaat helemaal goed komen. En eens even kijken wie ik als eerste bellen kan noteren. Hi met een hoek.
3: Ja, met Jannie en Koevorden.
0: Dag Jannie uit Koevorden. Ben jij een beetje een kroegtijger?
3: Nou, vroeger wel, maar nou niet meer.
0: Waar ging jij heen dan, Jannie? Waar ging je vroeger heen dan, Jannie?
3: Oh, naar de disco en naar de kroegjes.
0: Oké, in Koevorden.
3: Nee, ik heb altijd in de horeca gewerkt, in het Stadskanaal.
0: Oh! En wat deed je dan in de horeca?
3: Nou, management meestal.
0: Oké. Maar wel in een kroeg of een discotheek?
3: Ja.
0: Oh, dus jij bent wel van de muziek, Jannie?
3: Ja.

0: wel.
1: Welk kroegliedje kan ik noteren?
0: Ik wou graag de petroleumkar van de burgers.
1: Dan gaan we heel veel terug in de tijd, hè?
0: Ja.
1: Oké, nou, die zetten we erbij, Roy.
2: Zeker.
1: Ja. En welke letter, want je bent de allereerste die belde, Jannie, wil je daarbij hebben?
0: De B.
1: De B van?
0: Berend.
1: Berend. Noteer ik, Jannie. Dankjewel. Okay. Doei. Nou, 0592-33-11-88. Ik zie dat die app al lekker vol loopt. Oh, de telefoon gaat ook, dus dat gaat helemaal goed komen. We zoeken vandaag kroegliedjes. Lekker meezingen. Als je eentje weet, geef maar door. Nogmaals, 0592-33-11-88. Je kan appen en bellen.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Roy van Gogh.
4: Tegen een 40-jarige vrouw uit Haren is een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28 bij Assen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden... en een rijontzegging van 1 jaar. De vrouw botste op een auto die met pech op de rechte rijstrook stond. De 44-jarige bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat de vrouw vlak voor het ongeluk op haar telefoon zat. Café De Bierviertel in Assen opent binnenkort weer de deuren. Het bekende café aan de Brinkstraat ging 8 jaar geleden nog dicht. In het pand zit nu een bar die alleen bedoeld is voor hotelgasten van Hotel De Jonge, dat ernaast zit. De nieuwe eigenaar zegt dat de Beefeater een begrip is in Assen en omgeving en wil dat oude sentiment terughalen. Volgens de ondernemer was de Brinkstraat vroeger de uitgaansstraat van Assen, maar noemt hij het nu een dooie boel. Wanneer het café open gaat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de kroeg straks op donderdag, vrijdag en zaterdag open is.

0: Dolomina Drenthe houdt een stilteprotest bij de rechtbank in Assen. Daar hoort Epco F. zo meteen welke straf de rechter hem oplegt voor het ombrengen van zijn vrouw Ida. De actiegroep is bescheiden, maar zichtbaar aanwezig aan de overkant van de straat. De Dolomina's zeggen dat dit in overleg is geweest met de nabestaanden van Ida. De vrouw is vorig jaar zomer volgens justitie omgebracht door Epco F. in hun huis in Assen. Daarna zou haar lichaam 's nachts in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo hebben gedumpt. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist. En het KNMI waarschuwt vanaf halfwege de middag voor stevige onweersbuien met mogelijk hagel- en windstoten. Daarom is van 3 uur tot 9 uur vanavond code geel van kracht in het hele land. Bij de buien zijn hagelstenen mogelijk van 2 centimeter... en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Naar verwachting zullen de zwaarste buien in de loop van de avond weer verdwijnen. Zo verwacht het KNMI. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
1: Roy, dankjewel. Het weer nog van Greta Spannenburg.
2: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er staat erbij best een stevige westelijke bries. Kracht 4 à 5. Die is ook best vlagerig. En de vlagerigheid die neemt extra toe rondom buien. Nou, vanmiddag dan passeert een enkele felle regen- of onweersbui. En vanavond zijn het er een paar meer. Ondertussen ligt de maximumtemperatuur op een bescheiden 17 graden.
3: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.

0: Everybody's Talking van Nielsen op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen.
1: De slingerplaat.
0: Wij zochten kroegmuziek, omdat de kroeg waar jij onder andere menig uurtje hebt vertoefd,
2: ja.
0: Roy, sinds kort weer open is.
2: Ja, hij gaat open, hè, over een tijdje. Ja.
0: Ja,
2: ik heb de Beefeater in Assen.
0: De Beefeater, inderdaad.
2: 8 jaar dicht geweest, wordt weer in ere hersteld met de oude bar. Die wordt ook weer teruggebracht.
0: Ja.
2: Dus weer een ouderwets bruincafé erbij.
0: Ja, en dat kan Assen wel gebruiken, de binnenstad.
2: Ja.
0: Dus dachten we, wij gaan op zoek naar passende muziek. Waar luisterde jij? Bijvoorbeeld vroeger na als je uitging. Nou, Jannie was de eerste die belde. En Jannie vertelde dat ze zelf ook in de horeca zat. Meer op managementniveau, maar wel in de muziek ook en in de horeca. En wilde dan graag dit nummer horen.
3: En die vader, die lap met de bitteren, die kan en die moet.
0: En Jannie vertelde dat ze al 80 is, maar dit, ja, zal dan wel in de kroeg gedraaid worden dan.
2: Inhaken en polonaise. Ja,
0: hij kwam vaker binnen. Dus we zetten hem zeker weten op het rad. Sterker nog, hij krijgt de letter B, want dat wilde Jannie graag. Dus ja, die is al verzegd.
2: Nou, dan Ina, die kwam met het liedje Doe van Peter Maffay. En dat is natuurlijk ook zo'n,
0: ja,
2: zinger, hè?
4: Alles wat ik heb op de wereld.
0: Uit volle borst meezingen, dat hij ook losgaat, hè?
2: Ja, zeker. Dat had ik trouwens bij de volgende. De suggestie van Henk, die kwam met Meatloaf, Paradise by the Dashboard Line.

0: tegengeluid kon laten.
1: Ik heb je ook medegeheen met mensen tegenover elkaar staan te schreeuwen bij de nummer. Ja.
2: Heerlijk toch?
0: Ja, André Hazes kwam ontzettend vaak binnen. Dus wij gaan zo meteen even Robertje vechten welke we erop gaan zetten. Want eigenlijk kunnen we wel 26 liedjes van Hazes op het rad zetten. Want elke bijvoorbeeld wil graag deze.
3: Ja, die krijg.

0: kroegen dichtgingen.
1: Ja, maar dat zijn wel meerdere van Hazes. Jannie gaat voor deze trouwens.
2: In een discotheek.
1: Een beetje verliefd. En Geke voor deze.
2: Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst.
1: Ja, en deze kwam veruit het vaakst binnen.
2: Het is tijd.
1: Dus we gaan kiezen.
0: Ja, eentje van doen. Gaan we straks even kijken. Ja. Jan kwam met de suggestie van normaal het liedje Kom erbij.
3: Kom erbij, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Bij ons kan alles op de boerderij.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ik zie de Polonaise ook al voorbij komen.
1: Ik zie de app nog lekker vol lopen. Je kan ook nog bellen, hè. 0592-33-1188 als je nog een liedje door wil geven. Jelmer wil graag deze op het rad.
4: Ja. Krijg die lacht niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen.
1: We hebben nog maar één, nee, twee niet-Nederlandstalig liedjes.
0: Ja, het is veel Nederlandstalig, want de volgende ook. Nico kwam met een liedje wat ik stiekem toch eigenlijk wel heel leuk vind, van Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen.
4: Als de morgen is gekomen.
1: Voor Yves Berendsen.
5: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Ja, en waar je natuurlijk ook niet omheen kan. De suggestie van Ria, Marco Schuimaker, Engelbewaarder.
6: Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat.
1: Oh, er zijn wel erg veel liedjes binnengekomen, hè?
0: Ja, we kunnen nog een paar doen. Ja, Annie kwam nog met een klassiekertje. Vader Abraham, het kleine café aan de haven.
1: Ja.
7: Daar in dat kleine café aan de haven.
0: Even iets lage tempo ook, hè?
1: Ja, ja,
0: rustig.
1: Maar daar ben je soms ook wel even aan toe.
0: Ja. Bert komt ook altijd met leuke suggesties. En denk, als je het hebt over kroegenmuziek, dan denk je ook al gauw aan de Dubliners. Whiskey in the Jar.
1: Ja, lekker. En zijn vrouw Ali, kom met deze. Oh, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik zie dat er nog gebeld wordt. Zullen we die dan nog even noteren? Hi, met een hoek.
8: En die grote.
1: Hallo?
8: Dag, mijn Jannie.
1: Dag, Jannie.
8: Dag, meisje.
1: Wat was je ondertussen aan het doen, Jannie?
8: We waren aan het confereren.
1: Oh,

0: welke kroegen er allemaal in Bijlen waren en waar ze weer allemaal naartoe gingen. En nou ja, er waren er nog wel een paar.
1: Oh, waren jullie zo van die stappers?
0: In het weekend wel. Gewoon dichtbij.
1: Ja.
0: Gewoon zelf ook in Bijlen. Nou, we zagen het ook wel eens verderop, maar gewoon het Hof van Rolde gingen we wel eens in.
1: Ja.
0: De schouw, de taveerne en Veur aan de Markt in Bijlen. Hij ook zo'n grote kroegen schopje.
1: Oh.
0: Dat was ook een begrip.
1: Ja.
0: En eigenlijk een van de mooiste platen die als ik ook af en toe wel eens vind, maar het maakt me ook niet wat een ander ervan vindt, dat was het Doel.
1: Van Peter Maffay. Ja.
0: Nou, dan zingen we met een groep, als we dan een stevige borrel aan, dan zingen we dat allemaal in volle borst mee.
1: Dat is ook heerlijk, Jannie.
0: Dat is één miljoen gewoon.
1: Ja, wanneer, tot welke leeftijd ging je nog op stap dan?
0: Tommy 23e, 24e, nou ja, en dan trouw je en dan ga je nog wel eens uit, maar dan ga je weer anders uit.
1: Ja.
0: Nou, en op de duur komt kinderen om de deur en dan wordt een ander verhaal.
1: Ja, maar het was een mooie tijd, hoor ik al wel.
0: Een hele mooie tijd. En vooral de schouw ook hele fijne, hele mooie herinnering aan. Nou, en Schopje, dat spant ook wel de kroon.
1: Ja, en zagen we jou dan op de dansvloer of hing je meer aan de bar?
0: Nou, ik ben een van de laatste momenten mag ik wel graag nog even wat schuivelen, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Maar ja, de grote luchthaven staan was 2 uur.
1: Wat zeg je?
0: En we zijn eruit.
1: Oh, dan ben je eruit gezet. Het laatste rondje.
0: We hadden een thuiswedstrijd. Hè. Het was ongeveer van ons huis 5 minuten lopen en dan waren we ook al thuis.
1: Oh, kon je rollend heen. Wij noteren Doel, Jannie.
0: Okay,
1: groetjes
0: mee.
1: Daar thuis. Doei doei.
0: Okay,
1: we hebben meer dan genoeg, Roy. Wij sluiten de lijnen.
0: Ja.
1: Ja, wij gaan 26 liedjes uitzoeken. Dank voor alle suggesties. We gaan er hoe dan ook met een knijter uit, denk ik even.

0: Live.
1: De slingerplaat.
0: Was het ene laatste plaatje, want waar gaan we ermee uit? Ik heb geen idee.
2: Nee.
0: We hebben een mooie lijst samengesteld van kroegliedjes die zijn binnengekomen. Echt ontzettend veel.
2: We kunnen wel een kroeguurtje ervan maken.
0: Maar dat vind ik wel gezellig.
2: Leuk om een keer te doen. Een themadag.
0: Je springt hem op in idee. Ja, zoveel leuke liedjes. Nou ja, we hebben 26 uitgezocht. Ja? We hebben het letter aangekoppeld. Dus draai maar. Ja, dan pak ik die lijst erbij. En dan ga ik kijken waar die eindigt. En nou ja, dat liedje dat gaan we dan draaien. De B is voorbijgevlogen. Ja. Dat betekent dus geen petroleumkar. Wie gaf hem ook alweer door? Jannie, geloof ik, hè?
2: Ja. De letter F geworden.
0: De F.
2: Oeh, dan gaan we naar de suggestie van Nico.
0: Ja.
2: Jan Smit, als de morgen is gekomen.
0: Ook lekker.
1: De slingerplaat.
0: En zeker weten, een kroegwindje. Nico, dank voor je suggesties, maar iedereen...

0: vallen op Leijenberg.nl.
1: Oh, die van die deuren.
0: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd, waarbij

0: bij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

Een lekkere stuitplaat van Madness. You're an embarrassment. Embarrassment op Radio Drenthe. En dit is de nieuwste van Hannah May.

Een maandje geleden ongeveer bracht ze een nieuw album uit. Deze Brooke Fraser, Something in the Water was dit. Eat heet het nieuwe album. En daarin voornamelijk allemaal liedjes die gaan over het geloof. Letterlijk bijbelteksten heeft ze daarin vertaald. Dit is The Police op Radio Drenthe.

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan Sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
2: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Bijna half drie. Het laatste nieuws uit Drenthe, Roy van Gol.
7: De 81-jarige Epco F. uit Assen moet 10 jaar de cel in voor doodslag op zijn 72-jarige vrouw Ida. F. bracht haar om het leven na een conflict in de relationele sfeer. De rechtbank spreekt van femicide. De vrouw was met zwaar geweld om het leven gebracht en vastgebonden met spanbanden. Ook had ze een plastic zak over haar hoofd toen ze in het water werd gedumpt. Volgens de rechtbank was F. minder toerekeningsvatbaar als gevolg van hersenschade door meerdere infarcten. In Assen is een man opgepakt op verdenking van de grootschalige drugssmokkel. De man zou deel uitmaken van een internationale drugsbende die door Duitsland is opgerold. De bende zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. 3 mannen zijn vandaag opgepakt, onder wie 2 Nederlanders van 59 en 56 jaar. 2 anderen zaten al vast voor andere zaken. Tussen februari vorig jaar en januari dit jaar werden 4 transporten onderschept. Het Duitse OM schat de waarde op ongeveer 180 miljoen euro. Bij de politieactie zijn vandaag 27 gebouwen doorzocht, ook in Nederland. Of de man die in Assen is opgepakt hier ook woont, is niet duidelijk. Tegen een 40-jarige vrouw uit Haren is een taakstraf van 240 uur geëist voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A28 bij Assen. Ook eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een rijontzegging van 1 jaar. De vrouw botst op een auto die met pech op de rechte rijstrook stond. De 44-jarige bestuurder van die auto kwam daarbij om het leven. Uit onderzoek blijkt volgens justitie dat de vrouw vlak voor het ongeluk op haar telefoon zat. En het KNMI waarschuwt vanaf halfwege de middag voor stevige onweersbuien met mogelijk hagel en windstoten. Daarom is vanaf 3 uur tot vanavond 9 uur code geel van kracht in het hele land. Bij de buien zijn hagelstenen mogelijk van 2 centimeter in doorsnee en windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Naar verwachting zullen de zwaarste buien in de loop van de avond weer verdwijnen, zo verwacht het KNMI. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Dank je, Roy. Rita Spannenburg nog met het weer.
8: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En er staat erbij best een stevige westelijke bries, kracht 4 à 5. Die is ook best vlagerig.

0: en de vlagerigheid die neemt extra toe rondom buien. Nou, vanmiddag dan passeert een enkele felle regen- of onweersbui. En vanavond zijn het er een paar meer. Ondertussen ligt de maximumtemperatuur op een bescheiden 17 graden.
1: Assenaren hoeven bijna niet meer naar de winkel. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen van Ronald.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Anouk in de middag.

0: met witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten?

0: hier kwee.
1: Margarethe Klein op Radio Drenthe, 30 jaar.
2: Roeg.
1: Voedselbossen. Je ziet ze steeds meer. Lokale initiatieven worden ook ondersteund en opgezet. Nou, in Graswijk, bij Assen, heb je er ook eentje. Ronald Komen, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Jij weet daar alles van. Hoe lang is dat voedselbos daar er al?
3: Nou, wij zijn ongeveer 1,5 jaar geleden zijn we begonnen. We hebben een stukje grond beschikbaar gesteld gekregen van de Asser Energietuin. Dat is dat grote zonnepanelenveld daar in die buurt. Mm-hmm. En daar zijn we toen, nou ja, van niks af aan zijn we begonnen. En inmiddels is dat een geweldig fris groen stukje.
1: Oh, wat mooi. Hoe groot is het?
3: Nou, het is op zich niet zo groot. Het is zeg maar 25 bij 75 meter ongeveer.
1: Nou, dat is toch best wel aardig.
3: Voor een voedselbos is dat aan de krappe kant, hoor. Want waar we graag naartoe willen is dat zo'n voedselbos zichzelf in stand kan houden. De bomen, de struiken, de kruiden op de grond, het bodemleven. Als dat, nou, dan heb je meestal net even een iets grotere ruimte nodig met verschillende biotopen, zodat het echt zichzelf in stand kan houden. Maar met een klein beetje hulp van ons, van de vrijwilligers, komt er dan heel eind in de buurt.
1: Ja, want wat staat er nu allemaal dan?
3: Nou, we hebben daar verschillende fruit- en notenbomen staan. Die zijn een beetje meegekomen uit, noem het maar, de bruidsschat van de Asser Energietuin Zuid. En daarnaast hebben we nog vanuit onze eigen voorraad en vanuit tuinen en vanuit volkstuintjes en noem maar op, hebben we allemaal fruitbomen, bessenstruiken, van alles en nog wat hebben we daar aangebracht. Dus als je daar nu rondloopt, dan begint echt alles, begint mooi groen te worden, fris groen. Er zitten al peren in. We hebben zelfs een paar perziken gezien al in een van de bomen. Dus dat gaat echt de goede kant op.
1: Ja, en wie mogen daar gebruik van maken dan?
3: Hier mag iedereen en alles gebruik van maken. Het is voor mens en dier, zoals we dat dan ook zeggen. Dat als mensen daar doorheen willen wandelen en ze herkennen het fruit en ze willen daar iets van plukken, dan doen ze dat gerust. Maar als er vogeltjes en andere beesten voorbij komen om daar van te eten, dan is het ook goed.
1: Ja, zo werkt dat gewoon. Echt voor algemeen gebruik. Niet alleen voor de vrijwilligers die het helpen te onderhouden.
3: Nee, want het is niet iets als een productiebos of zo. Hè. Dan zit je meer aan de kant van de herenboer of noem maar op, dat soort. Nee, dit is echt vrij toegankelijk voor iedereen. En we moedigen ook mensen aan om die kant op te komen. We gaan binnenkort in overleg met de bedrijven aan de overkant van de weg om te kijken daar in Graswijk, om te kijken of die mensen daar met hun lunchwandeling gewoon even daar bij ons in het voedselbos langs kunnen komen om daar even lekker aan een picknicktafel hun lunch te gebruiken.
1: Ja. En even een beetje te scoren of zo.

0: appeltje.
1: Een beertje te scoren. Ja.
0: Wat is het meest bijzondere wat je hebt in dat bos?
1: Nou, ik moet zeggen, helemaal in het begin, als in een jaar geleden, was het meest bijzondere dat we een worm aantroffen. De bodem was namelijk, ja, was gewoon dood, zeg maar. Het was akkerland geweest, platgereden natuurlijk, maar daarna is het ook nog als een soort bouwplaats, heeft het gefigureerd voor die zonnepanelenvelden. Mm-hmm. Dus het was helemaal ingeklonken en droog en noem maar op. Dus we hebben dat ingezaaid met een soort mengsel met diepwortelende plantjes en alles. En zo langzamerhand zie je dat het allemaal tot leven is gekomen in de bodem. En toen zagen we op een gegeven moment mollensporen. Denk, oh, dat is mooi, want als er een mol zit, dat betekent dat er ook wat leven in de bodem zit. Nou, en dat is dus ondertussen opgekomen. Dus voor mij even het mooiste wat er was op een gegeven moment, dat iemand een worm tevoorschijn.
0: Ja.
1: Ja, op dat niveau.
0: Ja, maar moet je kijken dan, waar je na anderhalf jaar bent, joh.
1: Ja, nou precies. We hebben afgelopen zaterdag, toen was het open bedrijvendag hier in Assen, en daar hebben gebruik gemaakt van, nou ja, toch iets meer aanloop van allerlei lui in de buurt. Mm-hmm. Dus dan hebben we een officiële opening laten plaatsvinden. We hebben de wethouder Bert-Jan ten Oever gevraagd of die het informatiebord wilde onthullen. En of die een de eerste zwengel wilde geven aan een waterpomp die we daar hebben geïnstalleerd. Mm-hmm. Nou, en daar is daar heeft hij op gereageerd en gezegd, nou, dat wil ik graag doen. Er zijn ontzettend veel belangstellenden. Ik denk dat we een man of 50 of 60 hadden staan zo'n beetje met die opening. Dus dat was echt een geslaagd moment. En toen zagen inderdaad al die mensen ook wat een geweldige vooruitgang dat heeft gehad. Er zijn mensen die waren anderhalf jaar geleden ook zo'n beetje. En zeiden, ja, als je dat vergelijkt met toen, nou, dan is dat geweldig wat er nu allemaal aan het groeien en bloeien is.
0: Ja, en eigenlijk heb ik je ook een beetje aan de lijn, Ronald, om mensen uit te nodigen. Hè? Kom daar eens gewoon wandelen en kijken.
1: Ja, absoluut. Het is zeg maar net aan het noordelijke puntje van dat hele zonnepanelenveld. Dus mensen uit de buurt. Het is tegenover het voormalige Glaswijk 25. Dat is zo'n boerderij die daar afgebroken is onlangs. Daartegenover informatiebordje. Daar zie je een beetje staan de principes van zo'n voedselbos. Met die verschillende lagen die er allemaal zijn. En een paar spelregeltjes natuurlijk. Mm-hmm. En dan kun je gewoon over een bruggetje heen. En dan stap je het voedselbos in. En dan zwalk je daar doorheen. En je kijkt hier eens naar. Je kijkt daar. Nou, je gaat even aan de picknicktafel zitten om even wat te drinken of wat te eten. En kom gerust langs.
0: Ja, echt het bezichtigen, bewonderen waard. En met hoeveel man hou je dit nou in de benen dan?
1: We zijn met 7 vrijwilligers op dit moment. En we krijgen ook steun zo af en toe. Want met 7 man haal je dat natuurlijk niet helemaal. Zeker niet in sommige perioden als er flink spullen weggehaald moeten worden. Je hebt heel veel van die grassen die nu aan het opkomen zijn. En die bedreigen een beetje de kleine struikjes die we hebben aangeplant. Dus dat is zoiets waar je toch eventjes moet helpen. Mm-hmm. Maar dan krijgen we dus ook hulp bijvoorbeeld van cliënten van Nieuw Graswijk.
0: Ah, ja.
1: Daar hebben we een afspraak mee gemaakt van, nou jongens, kom gerust even langs. Als jullie door dat bos heen willen wandelen, nou prima, dan doe je dat. Maar als je ons even wil helpen ergens mee, dan kan dat ook. En dat is afgelopen zaterdag ook gebeurd. Ze hebben ons geholpen met het inplanten van wat nieuwe plantjes die we hadden gekregen uit subsidies. Dus dat werkt prima.
0: Ja, een mooi samenhorig project. Ronald, volgens mij kan je er uren over praten, maar ik denk dat mensen maar gewoon met eigen ogen dat moeten komen bekijken. Dus bij deze, ga daar eens een keer langs daar bij het voedselbos bij Graswijk. Er staat genoeg, hè Ronald?
1: Zo is dat.
0: Hey, mooie dag nog. Joe, doei.

Wat een uithaal ook, hè? En wat een mooie dag. Lovely day, Bill Withers op Radio Drenthe. Nou, hij wordt nog mooier, want Renéetje staat hier al naast me. Ja, hij lacht, maar het is zo, want hij heeft heel veel lekkere muziek. En het is altijd gezellig met René Steenbergen. Ja, en met Roy van Gol natuurlijk, hè, die ook binnenkomt. Doei! Well,

0: Dat hoor ik nu. Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer... maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Wow, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
6: de wereld aan Sierbestrating.
7: In Hogeveen, de Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit

0: was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Ja, mensen, goedemiddag. U luistert weer naar De Platenruiter via Radio Arnhemse op de dinsdagmiddag van 3 tot 5. En ik hoop dat het weer goed is. We gaan weer een 2 uur leuke plaatjes draaien. Van alles wat. Nederlands, Duits en Engels. Van alles gaan we draaien, mensen. Dus blijf erbij en hoor het maar in man. Dit is De Platenruiter en hier komen de plaatjes.

Wil je jouw favoriete plaat horen? Bel Lambert 06 19 29 19 69. Je luistert naar de Platenruiter. Muziek van vinyl.

in 1860. Kennedy werd president in 1960, 100 jaar later. Beiden werden ze op gelijke wijze vermoord met een schot in het hoofd. Beide keren heette hun opvolger Johnson, democraten met een zetel in de Senaat. Andrew Johnson werd geboren in 1808. Lyndon Johnson in 1908, 100 jaar later. De man die Lincoln vermoorde, John Wilkes Booth, werd geboren in 1839. Lee Harvey Oswald, de man die op president Kennedy schoot, werd geboren in 1939, 100 jaar later. De twee moordenaars, Booth en Oswald, werden beide om het leven gebracht voordat ze konden terechtstaan. De beide presidentsvrouwen verloren een kind in de tijd dat ze het Witte Huis bewoonden. Beide presidenten werden op een vrijdag vermoord in het bijzijn van hun vrouw. De secretaris van president Lincoln, die de naam Kennedy droeg, raadde hem aan niet naar het theater te gaan. De secretaris van president Kennedy heette Lincoln. En ook hij adviseerde niet naar Dallas te gaan. John Wilkes Booth schoot op Lincoln in een theater en vluchtte naar een pakhuis. Lee Harvey Oswald.

beschoot president Kennedy vanuit een pakhuis en vluchtte naar een theater. De namen Lincoln en Kennedy bestaan elk uit 7 letters. De namen Andrew Johnson en Lyndon Johnson en de namen van John Wilkes Booth...

0: halt.
1: Nou, Jaginus en Clara bent er natuurlijk ook weer bij. Het programma is natuurlijk ook speciaal in die kant op, jongens. Jaginus en Clara, jongens zeg ik. Het programma is natuurlijk ook speciaal in die kant op, hè. Je komt weer een paar plaatjes aan, hè.

misschien een katholiek, of wellicht zijn protestant. Ze is een hindoe, een boeddhist, of wel een jood. Ook al is hij atheïst, of een zeer gelovig mens, op bevel schiet hij gerust een ander dood.

Goed, mensen, nu luisteren nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arunzen. En ik hoop dat het hem goed is. We gaan even verder met een half uurtje Engelstalige muziek. Voor de liefhebbers, hè. Dus hier komt nog een half uurtje Engelstalig. En dan hoop ik dat het hem weer goed is. Dit is nog steeds de Platenruiter. Goedemiddag.

Goed, dat was Mary Hopkin, Those Were The Days. Krijgen we nou, oud bandje, nieuwe plaat, Rolling Stones. Hoe heet het plaatje? In The Stars ga ik hem draaien, hè? Nieuwste single van de Rolling Stones.

voor mensen, we gaan er even uit voor het nieuws en de reclame. En dan zijn we, na 4 uur zijn we er weer met een half uurtje Duitsstalig nog. En dan nog een half uurtje Nederlandse muziek. Hè? Dus we gaan er even uit voor de reclame en het journaal. En we zijn er zo weer. En dan komen we met een half uurtje Duitsstalig. Een beetje zachter, die muziek. Kom een half uurtje Duitsstalig en dan nog een half uurtje Nederlandstalig. En dan zitten we erop voor van deze week. Hè? Dit is de Platen eruit nog steeds via Radio Anunzen. Goedemiddag.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was, omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Goed mensen, we zijn er in weer met nog een half uurtje Duitsstalige muziek. En dan, daarna komt nog een half uur Nederlandstalig. En dan is het weer gebeurd voor deze week. Hè? Er is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhem. En ik hoop dat het programma naar hem nagenoegen is. Hè?

Ja, goedemiddag mensen. Nu luisteren nog steeds naar de platenruiter via radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. Nou, Clara, je hebt me de boel weer moe op de koppen, zei hier, maar ik heb me van, hè. Maar als ik bij de singers niet heb, dan moet ik in de LP's zoeken. En dat is een nieuw gezoek. En dan, ja, dan gaan die op mijn samen LP's staan. Maar ik heb hem gevonden. Hij komt hier zo achteraan, hè. John Lamers, ik bewonder jou.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Nou, goed mensen, dit was hem weer voor vandaag. Voor de hele week weer. We draaien nog één of twee instrumentaaltjes en dan gaan we uit. Ook Lambert en Elie Mol in Hogeveen. Ook mooi dat daar helemaal afgestemd is op Radio A en Huns, hè. Ook mooi dat in Hogeveen ook weer ontvangst goed was. Dus ook Jaginus en Clara. Ik zou zeggen, tot volgende week maar weer. En Jaginus, doe vrijdag maar even goed je best weer, hè. Wij gaan eruit met één of twee instrumentaaltjes en dan is het weer gebeurd voor deze week. Zo zeg ik, tot volgende week. Dinsdagmiddag zijn wij er weer van 3 tot 5. De Platenruiter op Radio Arnhemse. Tot volgende week.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Heren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget.

naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert. Het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur bedden, 12 uur bedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.

0: Ja, dat...
1: Hold your horses.
0: Hey, we hebben een jarige luisteraar en ik weet dat de traditie hem voorschrijft dat hij met een van zijn beste vrienden met zijn verjaardag op de Schelling zit. Hij heeft vorige week al een heleboel verzoekjes ingediend, maar dan krijgen we het de 2 uur niet meer vol.
1: Nee, maar als dus, er nog meer verzoekjes komen, dan komen die wel.
0: De verzoekjes mogen verder doorkomen. En aan de andere kant, we hebben ook zeg maar in aansluiting op de verzoekjes nog wel wat werk gedaan waarvan wij redelijk overtuigd zijn.
1: We hebben een lijst voor hem gemaakt.
0: Deze ene specifieke luisteraar dat misschien ook wel leuk vindt.
1: Ja. Ik heb een aantal bandjes waarvan ik weet dat hij er blij van wordt. Zullen we gewoon muziek gaan draaien?
0: We gaan gewoon muziek draaien. Niet te veel lullen. Het is allemaal bestemd voor Tijmstra.
1: Let's go. Tijmstra, gefeliciteerd man.
0: En in directe zin voor Tilken. En Tijmstra, nog wel even een vraag. Ik was mij niet helemaal duidelijk om welk nummer je vroeg. Dus ik ben maar met Stranded begonnen. Maar ik heb nog een ander nummer bij me. Dat heet Stranded On My Own. En dat is van Titus Andronicus. Mocht het zo zijn dat je dat bedoelt, bevestig even, dan draaien we die ook nog.
1: Yo, zal ik de volgende erin gooien?
2: Graag.
0: Graag. En waarom gebeurt er aan jouw kant dan niks, Sjoerds?
1: Ik weet het niet. Omdat ik dezelfde lijst als jij draai. Ik weet het niet.
0: Ja, een beetje vreemd. Maakt niet uit. We gaan gewoon door.

0: throw my bill. And he said, son, you're gonna drive me to drinking if you don't stop driving that hot rod Lincoln.
1: Ja man, en daar zitten de twee drinkenbroers op de Schelling whisky te drinken, bier te drinken.
2: Ja, prachtig plaatje.
1: Foto's te sturen.
2: Genieten van mannen, genieten
1: ja,
2: van.
1: Ja, happy birthday to you inderdaad. We gaan gewoon door met all your all-time favorites.

0: Nee, dus niet. Er wordt niet meer geprikt. Deze kwam van de bilmaat van Tijmstra. Maar blijft roepen dat hij geen homo wil zijn.
1: Nee, nou
0: en je
1: ja,
0: weet dat... het, hoe vaker iemand dat roept.
1: Ja.
0: Ja, precies. Nou ja, ze zitten lekker met z'n tweeën, lekker cozy op dat eilandje.
1: Ja.
0: In hun cozy huisje.
1: Laten we nog een hartverwarmend muziekje erbij aan.
0: Ja, zullen we dat nog even doen? Gewoon even een lekker romantisch muziekje.
1: Iets romantisch, ja. Yes. Heb je iets bij je?
0: Ja hoor, zeker. Woo!

0: Suicidal Maniac aanvraagt, dan vind ik het altijd lastig kiezen tussen Suicidal Tendencies en de versie van Hatebreed.
1: Ja, Hatebreed.
0: Nou, dan doen we ze maar allebei. Eigenlijk gewoon een veredelde jatplaat alvast in het lijstje. Hey, wat ook nog langskwam, begrijp ik, even tussen de neus en lippen door, is Sick of It All.
1: Ja, ik heb hem net al wat omhoog gegooid.
0: Ah, je hebt hem al omhoog gegooid.
1: Okay. Ik had Sick of It All in de lijst staan, maar dan niet het nummer. Let's go.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan moet je nog even wachten op Sick of It All. Gaan we eerst wat anders doen. Fuck 'em all.

0: Never underestimate stupidity of man.
1: Facts.
0: Ja,
1: facts,
0: dat valt niet te ontkennen. Even een aankondiging tussendoor. Wij merkten dat zeg maar de frequentie van het programma dat na ons komt wat aan het zakken was. En dat dat ook vooral heeft te maken met het tijdstip waarop er dan gedraaid moet worden.
1: In combinatie met vroeg op moeten staan?
0: In combinatie met de volgende dag weer vroeg uit moeten. Dus wij hebben de volgende afspraak gemaakt met Simon en Karin van het programma Na Ons. Dat wij vanaf volgende week niet tot 9 uur, maar tot 8:30 draaien. En Simon dan een naadloze uitzending over kan nemen, zodat hij om 10 uur naar huis kan in plaats van om 11 uur. Dus een 30 minuten korter, maar blijf ook vooral luisteren als wij klaar zijn. Want dan krijg je metal te horen en misschien vind je dat ook nog wel leuk.
1: Misschien.
0: Ja toch?
1: Ik gooi er direct wat in.
0: Ik vind Simon best wel een goede muzieksmaak hebben hoor, op dat vlak. Wat gooi je erin?
1: Kijken of hij het doet. Want net hoorde ik helemaal niks.
0: Nee, als hij het niet doet, dan gooi ik er weer wat in.
1: Nee, ik heb hem al klaarstaan. Gooi jij hem er maar in.
0: Ja, weet je het zeker?
1: Ja,
0: hij doet het niet?
1: Let's go.

0: Ik begin wel een beetje een patroontje te zien overigens hoor, in de nummers die hij aanvraagt.
1: Ja, allemaal christenpunk, toch?
0: Ja, crucifix, nou, in ieder geval, een hoop prekers. Crucifix, Agnostic Front, Sick of It All.
1: Nou, kom maar door.
0: Er zijn er wel meer. Allemaal van die... Oh ja, en laten we vooral Suicidal Tendencies niet vergeten. Meer praten dan spelen. No Effects. Allemaal prekers. Maar maakt niet uit. Wij preken zo weinig mogelijk. We gaan gewoon lekker door. Lekker beuken. En dat doen we dan maar met Agnostic Front.

0: The Gecko Brothers, Bartender.
1: Lekker plaatje hoor, lekker plaatje.
0: Ja, er kwam nog, weet je, live ook weer een verzoek langs. Weet je, keep 'em coming tot 9 uur. The floor is yours wat dat betreft.
1: Verzoekjes zijn altijd leuk.
0: Ja, kom maar door. Clawfinger, hate yourself with style.
1: Hoi.

0: ook te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil

0: bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Siberian Meat Grinder.
1: Lekker.
2: Ik zeg net dat de laatste jaren de beste thrash metal gewoon uit Rusland komt. Eigenlijk best wel bijzonder. Maar goed, doe maar. Was aan verzoekje van het illustere tweetal op de Schelling. Laat ze maar gewoon doorkomen, jongens. Wij kijken wel wat we, of we er tegenaan kunnen werken. We gaan in ieder geval verder met Sacred Reich. En daarna heb ik er nog één op gezet. Die staat niet eens op één van hun lijstjes. Maar ja, dat is wel voor mij wel weer een favorietje. En ik denk dat ze hem wel waarderen. Maar dat horen ze dan vanzelf.
1: Leuk.
2: Daar komt hij al. Nicaragua.

0: Ja, het volgende liedje, ja, dat vind ik leuk.
1: En die queers die zijn een potje blij, jongen, met hun dat Ursula eindelijk titten heeft. Waar haal je het vandaan? Oh, de volgende vind jij leuk. Ja, dat is voor jou nog een vrij recente ontdekking, als ik me goed herinner.
0: Ja, afgelopen jaar ergens.
1: Ja, nou komt-ie.
0: Knal er maar in.

0: Ja, muziek. Ook altijd leuk om ten gehore te brengen.
1: Ja.
0: Ja, en we hebben nog best wel veel. En dat gaan we voor 9 uur allemaal niet meer gedraaid krijgen. Verzoekers zijn ook nog steeds welkom.
1: We draaien gewoon door en dan komen we erachter of ik een beetje doorgekregen heb de afgelopen jaren wat Tuinstra leuk vindt.
0: Ja, precies.
1: Ik vind het in ieder geval leuk om voor je te draaien, kerel.
0: Ja, en deze gaat er vast wel in.
1: Denk ik ook.

0: Ja, Kill Your Idols. Was dit nou wat zo geweldig zaterdag was? Zaterdag?
1: Zaterdag.
0: Ja. Pitfest waarschijnlijk. Of bedoelde die gewoon Gorilla Biscuits? Dat kan natuurlijk ook nog, want die speelden dan zeker.
1: Ja, die waren er ook nog net. Ja, nou ja. Hey man, I ain't no feeble bastard.
0: Nee, weet je, dat is geen verzoekje van hun beiden. Maar ja, ik voel me geïnspireerd en dan ga ik dit soort liedjes draaien.
1: Oké, go.

0: hoor, nou toch een ouderwets fade-outje.
1: Ja, die band is zo hard, die heeft een fade-out nodig.
0: Ja, precies, want anders dan gaat dat te hard van het ene geluidsniveau naar het andere, kennelijk.
1: Precies, ja, dat was Wolf Down.
0: Ja. Nou, in jouw lijstje, de volgende zijn Harrington Saints, dus maar gewoon doorgaan dan.
1: Let's go.
0: Yes.

0: Ja man, Rancid, Poison.
1: Ja, nou had ik al een lijstje waarvan ik heel blij werd. Maar met dit soort verzoekjes, dan sta ik gewoon bovenop de stoelen natuurlijk.
2: Ja, ja, dus we gaan gewoon lekker door, weet je. Zoveel mogelijk liedjes nog
0: go,
2: afmaken.
0: Go, go, go.
2: We gotta know van Cro-Mags.

0: Simon, like it or not, we are here to stay. We are here to stay, roept Sheer Terror. Maar het is bijna niet te verstaan, want door de regen die hier op het dak...
1: Ja, goed, hè? het gaat flink los. Ik hoop dat het op het eiland een beetje droog blijft.
0: Ja, ik hoop het ook voor de mannen. Maar hier is het even niet best.
1: Hey, we hebben nog een klassiek bandje volgens mij zo met Warzone, of niet?
0: Ja, die hebben we ook nog.
1: We hebben nog een beter klassiek bandje,
0: ja,
1: weet je?
0: We kunnen ze alle drie nog doen. Wij zeggen alvast het volgende week.
1: Ja.
0: Vanaf volgende week dus een half uurtje korter. En ook om ruimte te maken voor Simon en Karin met Metalbox. Dus alvast tot volgende week.
1: Tot de volgende.
0: Laat eens maar weer. Zou net passen.

0: 106.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde.

0: leefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Zo, doen we die hem uit.
1: Het is ook echt maar goed dat ik erbij ben.
0: Jongen, slecht begin is het halve werk, hè? Of is dat iets met een goed begin? Ik heb ook geen geluid. Ach, het is toch.
1: Zo dan.
0: Hallo?
1: Ik hoor jou wel.
0: Ja? Moet dit met jou, hè? Hallo? Ja, nu hoor ik het wel. Ik was mijn wachtwoord vergeten, Karin.
1: Ja.
0: Maar we hebben samen gezocht en... Je hebt er meer verstand van als ik.
1: Wat zeg je?
0: Je hebt er meer verstand van als ik.
1: Ja.
0: Ik was heel laat bezig geweest. Waar is mijn playlist? Waar is mijn playlist? Hier zo. Hè.
1: Nou, we zijn er.
0: Hè, ja. Hè. Nou kan ik dus beginnen met de muziek straks. Zo. Ik wou gewoon heel rustig beginnen met Deep Purple. En het goede nieuws bewaren we nog even, hè?
1: Die bewaren we even,
0: Alleen
1: Jan en Margriet zijn er nog maar, dus we wachten nog even.
0: Dus, eerst deze, dit is lekker. Dit is Diablo van Deep Purple, nieuw werk. Die staat me in. Althans, dat is
1: het. Het gaat echt lekker.
0: Was dit nog weer? Waarom hoort men niks?
1: Ja, alles staat goed. Even kijken.
0: Nou ja, zeg. Het zit dus niet mee. Waarom komt er nog niks?
1: Weet je wat we doen? We gaan eerst even Propflex erop zetten.
0: Ja.
1: En dan gaan we dan, even kijken of er iets bij jouw instellingen niet goed staat.
0: Zo weer terug.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja. I sat there befuddled and said, I don't know what to tell you. But the Republicans, like, have no right to bear arms.

0: Ja, we gaan... Oh.
1: Dat is de microfoon, die staan aan de kant. We gaan, het gaat goed komen, hè? Het doet dat allemaal. Close to the Bone van Amor St. New OP. Emotion Factory Reset. Geweldig album.

0: Ja, oh ja, dat moet ik nou doen.
1: Ja, dat is wennen, hè, stij op, Simon.
0: Nou krijg ik het druk. Ik ga nog zweten straks. Je hoorde een coverversie van Fast as a Shark. Featuring Philip Anselmo, Kirk Hammett en Billy Sheehan. Mickey D. En Har. Past niet meer op. Ja, Har.
1: Harre?
0: Harre zal er ook wel in zitten.
1: Harre? Ja. Zal Harre meedoen?
0: Ja, hij speelt nou mee met hoe heet die band? Hoe heet die band nou?
1: Nou.
0: Kom op. Hij is in Groningen. Hij niet gelezen zeker toevallig.
1: In de app?
0: Ja, in de app.
1: Zal ik
0: ja.
1: even snel zoeken?
0: Ja, ik kan het zo zeggen, maar ik kan er niet op komen.
1: Nou, je kan het helemaal
0: echt,
1: niet
0: ik weet
1: zo
0: helemaal
1: zeggen.
0: Niks meer. Ik weet geen wachtwoorden meer. Ik weet helemaal niks meer. Het is helemaal weg. Ja.
1: Alter Bridge,
0: die bedoel ik, ja. Zie je, ik word dement ook. Ja, goed.
1: Nou, hoop ik niet voor je.
0: Nee, ik ook niet. Die hoorde je dus. We gaan een nummer draaien voor Jan. En dat gaan we nu doen. En wel Phantom met Well of Souls. En het goede nieuws, nou, even bewaren nog.
1: Ja, bewaren.
0: Ja, een klein beetje. Maar we zijn er in ieder geval wel elke week weer, vanaf volgende week. Dat is een ding wat zeker is.
1: Ja.
0: Ja, dat bedoel ik. Hier is Phantom.

Ja, gelijk maar door voor Erwin dan. Dit is Destruction. Confused Mind. Gaat hij zondag bekijken. Op het Into the Grave Festival. Veel plezier daar, Erwin. Dit is Destruction.

0: ik was het alweer vergeten.
1: Dat zag ik.
0: Zeg, ik was alweer vergeten.
1: Ja, ik zei dat zag ik.
0: Ja, dat snap ik dat jij dat zei, ja.
1: Zullen wij vast een mededeling doen? Als er straks nog meer in de chatbox komen, doen we het gewoon nog een keer.
0: Ja, dat is goed.
1: Vanaf volgende week, om de continuïteit van het programma te bewaken. Ja. Hè? Want we zijn er heel regelmatig niet, omdat jij gewoon heel vaak al om 5 uur de deur uitgaat. En dan word je 11 uur gewoon te laat. Roel en Wil, Roel en Wil, dat is lang geleden. Ja, Roel en Sjoerd,
0: Roel wil wel.
1: Ja, Roel en Sjoerd, die voor ons draaien normaal gesproken tot 9 uur. En die zijn zo lief dat ze een 30 minuten inleveren.
0: Ja.
1: Dus wij beginnen vanaf volgende week om 8:30. En dan gaan wij door tot 10 uur. Zodat jij op tijd in je bed ligt.
0: Ja.
1: En het gewoon te doen is.
0: En dan is er ook nog een kans als we straks weer de wintertijd in gaan, zeg maar. Dan kan er nog een 30 minuten bij.
1: Ja, dat kunnen we dan wel zien.
0: Maar dat is met de wintertijd.
1: Vanaf
0: dus
1: volgende week 8:30 tot 10.
0: Tot 10 uur. En dan hebben we de band van de maand om 8:30. De live track van de week om 9:00. En om 9:30 de ballad van de week. Heb ik de goede noten, Karin?
1: Dat heb jij heel goed onthouden.
0: Nou, doe een keer weer goed. Jongen.
1: Goed nieuws, zeg je allemaal.
0: Ik vind dat goed nieuws is. Want nu kan ik gewoon elke week hier weer wezen. Dus dan lig
1: zo
0: ik om,
1: is het. We zijn er in principe nu gewoon elke week.
0: Dan lig ik om 11:00 bij dat wil. Dat is te doen.
1: Ja.
0: Goed, volgende nummer is voor Margriet uit Assen. Dit is Hellraiser van Motorhead. Normaal gesproken. Hij komt. Onze Lemmy.

0: Ja, ik heb de knopjes in de lucht. Haha, in één keer goed.
1: Goed, man.
0: Ja, ik begin er wel. Jawel, het duurde even een jaar of 13, 14, 15, maar toch komt het langzaam wel binnen.
1: Ja. Ha, ja, sta ik hier ook niet voor niks, hè?
0: Nee, dat bedoel ik. Ik heb nou wel goed geluid, trouwens. Jorah Hellraiser van Motorhead natuurlijk voor Margriet. En we gaan verder met een nummer voor onze Jan. En wel Obsession met For the Love of Money. Dat is een lekker bandje, trouwens. Vind ik tenminste. Heerlijk. Obsession dus.

0: Ja, For the Love of Money, de formatie Obsession. En we hebben inmiddels weer klaarstaan de live track van de week, Karin.
1: Aangedragen door...
0: Door onze Jan uit de EC. En ja, we moeten eigenlijk moeten we hem bellen hebben, hè. Maar Harry zit bij Alterbridge.
1: Ja.
0: En misschien dat Jan iets weet, of Wim, of Margriet, of wie dan ook.
1: Ja, als die iets weten, dan draaien we en anders dan deze week een keer niet.
0: Ja, maar dat bedenk ik zelf wel. Dat kan ook nog.
1: Oh, dat kan ook.
0: Ja, dat kan ook.
1: Mag ook.
0: Het kan. Kill the King.
1: We hebben een excited fan.
0: Een excited fan. Ja. Yeah, we are also excited. Dus. Kill the King live Munich, 1977.
2: Rainbow. Radio A. en Hunze. Te beluisteren.
0: Live.

0: Ja, lekker live nummer, Jan. Rainbow, met natuurlijk Dio op zang. Wij gaan verder met een nummer voor Wim W. uit EZ. Jazeker. Hij is even lul, maar we zetten hem zo terug. Cry for the Nations, ook een lekker nummer trouwens. Michael Schenker Group. Heerlijk. Wil je nog wat Schenker?
1: Nee.
0: Oh, nee? Oké. Okay.

0: Ja, lekker. Schenker. Vooral toen. Zo vaak gedraaid dit, Karin. Zo vaak.
1: Zo vaak.
0: Ook Into the Arena, trouwens. Ik ga een nummertje doen voor Erwin. En weet je waarom? Ik kon die andere twee echt niet vinden. Riverdale en Kendalf, echt niet. Ik heb mijn best gedaan. Maar deze draai ik voor Erwin. Dat is de formatie Hayfog. Dit is Fifth Generation Warfare. Enjoy, Erwin.

0: Ja, ook zo lekker dit. Hoe kalm, hè? Zo. De fight of the ballot.
1: Ja.
0: Laat maar gaan.
1: Maar Jan was eerst.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook de ballot van de week.
1: Ja.
0: Ja, voor Margriet draai ik deze ook. Silent Lucidity van Queensrÿche. Omdat ik het ook echt zo'n lekker nummer vind, persoonlijk.
1: Heb jij een mazzel, Margriet?
0: Ja, echt een lekker nummer. Queensrÿche, heerlijk.

0: Dat is toch gewoon een lekker nummer, dit.
1: Heerlijk.
0: Ploes van de Stone Temple Pilots.
1: Gaan we alweer naar de afsluiter, hè?
0: We gaan naar de laatste, naar de echte ballad van de week dan. En deze keer aangedraaid door Jan. Omdat Harre dus daar zit. Terry van de formatie UFO. Van het album Mechanics. Lekker album trouwens.
1: En deze, volgende week dus. Half negen
0: zijn we er.
1: 10.
0: En dan zijn we weer lekker actief bezig, Karin. Dus,
1: zo is dat.
0: Dat is een ding wat zeker is. Laatste dus voor vandaag. Daarna komt er nog wel een beetje metal. Maar daar kunnen we nog lekker even luisteren. Er staan een paar mooie nummers in de Proprex. Dus wat dat betreft kunnen we wel even genieten. Terry, UFO. En ik zeg tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dinsdagavond.
1: Doei.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl. Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio.

Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

I want your money.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

orkesten een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen.

het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.